0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. Vijf van hen moesten naar het ziekenhuis, twee mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgde het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende twee jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester van Kenskov spreekt van een nacht van terreur. Volgens hem zijn ongeveer 40 lichamen gevonden en worden er nog mensen vermist. Haiti kampt al jaren met steeds zwaarder wordend bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 1500 mensen door om. In de eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. In totaal bezochten ruim 1,56 miljoen bezoekers het eiland. 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen, komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.

gebied met Small Town Boy, dat het in de hitparade stond in Europa. Op de nummer 1 notering. En daarvoor Chris Stapleton en Shoot Pond Relief. Ja, mooie plaat trouwens, lekker uitgekomen. En die Chris Stapleton is een van de meest gewaardeerde en gerespecteerde en succesvolste Amerikaanse country- en soul-artiesten van deze eeuw. Hè. Ja, ik was wat later in de studio, want ik moest dat koffiezetapparaat beneden in de grote ontvangstruimte eventjes repareren, want hij deed het niet. Op een of andere manier kwam er geen water uit, dus ik moest even snel schoonmaken. Ik denk, ja, voor de koffie geen gezeur. Eerst de koffie en dan gaat de wereld open, hè, zeggen ze wel eens, hè. Zo 's ochtends vroeg, hè. Goedemorgen, voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton. Het is vandaag dinsdag, alweer 25 augustus. Ja, de kogel is door het museum. Er komt een museum in het geboortehuis van Arnie M.G. Smeet. Want het gaat gebeuren.

ze net 15 en toen werd ze al wereldberoemd, hè? Ja, ze werd beroemd toen ze als meisje van 15 een breekbare indie popcover uitbracht van Bon Iver's nummer Skinny Love. En ja, toen was ze een beetje doorgebroken, hè? Toen begon het leven als popartiest. Jordan Birdie met een liedje uit 2020 alweer, hè? Dat is alweer lang geleden. Just Like a River Does, ja. Goed, voor de wekker wakker, kijk even naar het nieuws vandaag. Ja, bijna de helft van de 65-plussers die voelt zich eenzaam. En ja, afgelopen zomer vormt hierop geen uitzondering. In deze periode valt het sociale vangnet van veel senioren namelijk weg. Ja, het aantal 65-plussers neemt namelijk toe. Ja, ook lokale clubs en verenigingen. Die hebben vaak in de zomer een zomerstop. 65-plussers gaan niet altijd vaak op vakantie. Blijven vaak, als ze alleen zijn, dus geen partner meer hebben, blijven vaak thuis. En ja, hebben nog wel hobby's natuurlijk. Maar ja, als ze op de zangclub zitten of op een andere vereniging, dat houdt dan eventjes op, hè, met de zomer. Dan is er een zomerstop, zoals ze dat zo mooi zeggen, hè. Ja, er zijn zelfs radioprogramma's die zomerstoppen hebben. Ja, die stoppen van de zomers. Die denken van, nou, we gaan eerst even op vakantie en dan komen we na 6-7 weken wel weer terug met ons radioprogramma. Ja, die heb je er ook bij, hè? Ja, en eenzaamheid komt vooral voor op twee plekken. Ja, de grote steden vooral, daar vindt de eenzaamheid plaats. Je zou zeggen, genoeg mensen, genoeg contact, maar nee, daar is de eenzaamheid onder ouderen heel erg groot. Ook de krimpgebieden. En in krimpgebieden trekt de jeugd weg naar de steden in de buurt. Waardoor ouderen ook vaak alleen achterblijven. En dan hebben ze ook niemand meer om tegen te praten bijvoorbeeld. Hè. Ja, kinderen die zwemmen uit en die vliegen uit, hè, zoals ze wel eens zeggen. En dan worden ouderen ook vaak eenzaam. Hè. Ja, er is een lijstje gepubliceerd op internet. En daar kun je lezen over eenzaamheid en hoeveel ouderen er in jouw gemeente last hebben van eenzaamheid. Moet je naar www.zusterjansen.nl. En daar staat alle eenzaamheid op, hè. Ja.

0: Ja, Joyce is het zat. Ze zegt van, er moet zinloos geweld stoppen. Er worden veel mensen geplaagd, gepest. Want dat is ook zinloos geweld. En daarom heb ik dit liedje maar gewoon opgenomen. Ja, kan niet zingen, ik weet het. Maar ik heb een leuk bandje er op de achtergrond bij gezet. Kun je het een keer draaien? Nou, natuurlijk hierbij. Hè? Je hoort de stop zinloos geweld van Joyce voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, overdag vandaag komt er veel zon voor. Er is ook veel bewolking. De temperatuur stijgt naar 21 graden in Zuid-Limburg. Op andere plaatsen is het toch 23 tot 25 graden. Kleine vooruitblik naar morgen. Dan hebben we wel kans op regen. Ook een onweersbuitje kan er plaatsvinden. Dan wordt het weer iets warmer. Dan gaan we namelijk stijgen naar de 27 graden. Er zal toch geen hittegolf hier aankomen?
1: Dit is de dagtopper.
0: Ik hoop het niet hoor. Ik vind het wel genoeg geweest zo al die hitte. Hè? Ja. Hier is de dagtopper van vandaag. Goedemorgen.

0: was dat echt in de jaren 80? Ja, dat was echt jaren 80. Cole Caan en I Beg Your Pardon bij Voor de Week Wakker op deze dinsdag 25 augustus. Ja, vandaag is er een feestje in Frankrijk. De bevrijding van Parijs wordt namelijk gevierd. De dag waarop in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog de hoofdstad bevrijd werd van de Duitse bezetter. Ja, op deze dag trok Charles de Gaulle, de leider van de Vrije Franse Strijdkrachten, de stad binnen en nam zijn intrek in het ministerie van Oorlog. En hier heeft hij ook een toespraak gehouden voor de Parijse bevolking. Alhoewel dit geen officiële feestdag is, is het wel een belangrijke dag voor veel mensen in Parijs. Ja, in de stad worden verschillende evenementen georganiseerd. Vandaag dus een feestdag in Parijs, hè? 25 augustus. Ja, nog eventjes ander nieuws. Ja, er komt een maansverduistering aan op vrijdag 28 augustus. Dus dat is al snel. Ja, de maan die gaat dan voor 93% in de kernschaduw van de aarde komen. De eclips begint om 4:07 en bereikt om 6:15 het maximum. En dat allemaal in de nacht, hè? Dus het wordt weer nachtbraken. En kort daarna zakt de maan ook onder de horizon, hè? Ja. Ja, de maansverduistering die begint dus om 4:07 in de nacht. En wanneer de maan in de schaduw van de aarde terechtkomt. En tot de totale maansverduistering komt het niet. De maan wordt voor ongeveer 93% bedekt door de kernschaduw van de aarde. Aanstaande vrijdag. Ja, of de maansverduistering ook goed te zien is, dat hangt een beetje af van de bewolking. Het is nog te vroeg om daar wat uitspraken over te doen. De periode is wat wisselvalliger geworden met meer bewolking. Maar ja, een aantal uren met een heldere hemel zijn ook nog goed mogelijk. Ja, nou, en je kunt hem dus vrijdag gaan bekijken, 28 augustus. Dan komt die maansverduistering eraan. Dan denk je, ik heb geen tijd. Nou, dan moet je nog even wachten, want in 2028 dan komt er weer eentje.
1: De Back to Back Classic.

0: 29 augustus staat ze in Bloemendaal. Op een klein concertje in een openluchttheater. In het Caprera openluchttheater zie ik staan. Hè? Caprera in Bloemendaal, 29 augustus. Ilse de Lange zat in de back-to-back classic, hè? Twee liedjes uit de jaren 90 die lekker voorbij kwamen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze dinsdag 25 augustus. Even kijken naar het nieuws. Ja, in Wallonië is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni al vermist was. Het gaat om de 5-jarige Timio Brigou. Hij verdween samen met zijn 29-jarige vader Brian. De twee werden in de namiddag van 27 juni voor het laatst gezien in de provincie Namen, vlakbij de Franse grens. Ja, de auto van de vader die werd al snel teruggevonden bij de lokale voetbalclub. Maar van de twee ontbrak tot gisteren nog ieder spoor. Nou ja, gisterochtend hebben speurders na lang zoeken toch een lichaam gevonden. Op zo'n 2 kilometer afstand van de voetbalclub. In een moeilijk toegankelijke berm in een bosrijk gebied. Ja, de oma van die jongen die zegt dat de aangetroffen kleding op het lichaam overeenkomt met de kleren die Timio droeg op de dag dat hij met zijn vader verdween. Ja, vandaag vindt de autopsie plaats en wordt ook duidelijk of het lichaam inderdaad van het jongetje is. Ja, over de doodsoorzaak is nog niks bekendgemaakt. Ja, zo werd er een nieuwe zoekpoging gedaan. Omdat er een alerte regisseur alle getuigenissen nog eens op een rij had gezet. En nogmaals wat betrokkenen was gaan ondervragen. En daarbij kwam nieuwe informatie aan het licht die naar de berm leidde. Ja. Ja, de vader is er nog steeds niet. Het is nog niet helemaal duidelijk. De grootmoeder die zei gisteren dat de vader met drugsproblemen kampte. En ruzie had met dealers. Hij zou bang zijn geweest dat zijn zoon iets zou overkomen. Ja, de politie houdt nog alle opties open. Dus, maar het jongetje is bijna wel zeker terecht. Ja, nou ja, wel overleden natuurlijk. Maar goed, ze gaan onderzoeken hoe die aan zijn einde is gekomen. En de KNMI gaat de gebruikers van zijn app vanaf komende week waarschuwen voor lokale zware onweersbuien. Als het KNMI zo'n zware bui binnen een kwartier op de locatie van de gebruiker verwacht, dan krijgt de gebruiker een melding. Het gaat niet om alle buien, zo zegt KNMI, maar alleen om de zware onweersbuien die overlast kunnen veroorzaken. Ja, tot nu toe waarschuwt het KNMI per provincie, maar de onweersbuien die treffen meestal een kleiner gebied. De nieuwe waarschuwingen zijn een aanvulling op de bestaande waarschuwingen met code geel, oranje of rood. Want die blijven gewoon intact, hè? Ja. Bam, bam, bam, bam. Zo is het, ja. Ja, ja.
1: Voor de wekker wakker, de ochtend begint goed met Erik van Vliet.
0: Dankjewel.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws. Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester van Kenskov spreekt van een nacht van terreur. Volgens hem zijn ongeveer 40 lichamen gevonden en worden er nog mensen vermist. Haiti kampt al jaren met steeds zwaarder wordend bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 1500 mensen door om. De eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. In totaal bezochten ruim 1,56 miljoen bezoekers het eiland. 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.

Ja, en dat is een beetje met carnaval. Dan komen die liedjes ook weer allemaal binnen, hè? Ja, dan vragen de artiesten om de liedjes ook weer te gaan pluggen. Ja, en nu komen ze allemaal uit, zeg maar. Dus heel af en toe een beetje vol preview van de carnaval, hè? Ja, alle 13 janken en niet zo mouwen. Hoorde je bij je voor de wekker wakker. Tweede uur op Langstraat FM. Ik zeg goedemorgen, het is 7:09. Ja, even het nieuws vandaag. De Deense premier Mette Frederiksen heeft uitgehaald naar een plastische chirurg. Die had ongevraagd schoonheidsadvies gegeven over een plekje op haar neus. Ja, die dacht van nou, ik zal eens eventjes wat vertellen over het plekje op de neus van deze premier. En ja, daar was ze niet blij mee. De afgelopen jaren heeft ze naar eigen zeggen ontelbare opmerkingen over haar uiterlijk gekregen. En daar wil ze zich nu tegen verzetten. Op een screenshot op Instagram van Frederiksen, de Deense premier, is te lezen dat de plastische chirurg haar aanbiedt om een plekje op haar neus te verhelpen. Ja, de premier die schrijft erbij dat ze het bericht ontving kort nadat ze was teruggekomen van een bezoek aan de Oekraïne, waar het luchtalarm meerdere keren was afgegaan. Oh nee, zegt ze, ik ben blij met mijn lichaam. Ik heb echt geen mannelijke plastische chirurg nodig die daar een mening over heeft. Zoals haar reactie op de chirurg, die ook te zien is op de screenshot. Ik ben de tel kwijtgeraakt van het aantal berichten dat ik door de jaren heen over mijn uiterlijk heb gekregen. Zo schrijft de 48-jarige Frederiksen bij de foto. Vooral over dat plekje, maar het maakt mij allemaal niet uit. Ik ben tevreden en daarmee uit. Ja, zo is het ook, hè. Wat heb je ook over iemand anders zijn uiterlijk te vertellen, hè? Kijk, je kunt iemand natuurlijk wel knap vinden of mooi, maar ja, wie ben je dan om zeg maar je oordeel te vellen, hè? Ja. Ja, die persoon zelf, die bepaalt zelf wel hoe die eruit ziet. En daarmee uit. Ja, ik weet je, kijk, met mij is het namelijk zo, hè. Als ze dan tegen mij zeggen altijd, hè, van wat heb je toch rare schoenen aan, hè. Of wat heb je toch, of je t-shirt heb je verkeerd om aan, weet je wel. Dat stimuleert mij gewoon om dat t-shirt gewoon zo aan te houden. Zo van, nou, bekijk het maar. Ik draag mijn t-shirt zoals ik zelf wil. Moet toch gewoon zelf weten, hè. Ja, het is toch mijn t-shirt, het is toch mijn lichaam. He, als ik dat doe, dan doe ik dat toch. Ja, we leven in een vrij land. En dat is echt zo, hoor. Dus er zit iets in mijn hersenen wat dan niet klopt, weet je. Als mensen dan zeggen van, je hebt bijvoorbeeld verkeerde schoenen aan. Of ze zeggen van, hé, je hebt verkeerde sokken aan. Of je sokken kloppen niet. Dat heb ik ook nog wel eens. Hè. Dan ga ik in de kast en pak ik mijn sokken. En dan heb ik soms twee verschillende sokken aan. Per ongeluk. Ja, dat zie ik dan op dat moment zie ik dat niet. En dan kom ik bij mensen thuis of ik ben aan het wandelen. En dan zeggen mensen, hé, je hebt twee verschillende sokken aan, man. Dan zeg ik, oh, verrek, krijg nou wat. Dan hou ik ze ook de hele dag zo aan. En dan neem ik zoiets van, zo, eat this. Ik hou ze gewoon aan, joh. Wat kan mij dat schelen, joh. Twee verschillende sokken. Dat zijn ergere dingen op de wereld, hè. Toch? Nog even wat anders. De Verenigde Staten komen met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het is volgens de Amerikaanse minister van Financiën de grootste financiële aanval die ooit tegen een tegenstander is ingezet. Amerika wil Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Ook dreigt de VS andere landen en bedrijven te straffen die met Teheran zaken blijven doen. Landen die bijvoorbeeld Iraanse olie vervoeren of Iraanse vliegtuigen toelaten, die moeten volgens Amerika gaan kiezen. Ja. Ja, er is al een half jaar oorlog, hè, tussen die twee landen. En het is nog steeds niet aan het verbeteren, nee. En als laatste bericht, een tornado in het zuiden van Frankrijk. Daar zijn 41 personen gewond geraakt. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. De tornado trof het plaatsje Pomas in het departement de Orde, waar zo'n 1000 mensen wonen. Ja, op beelden op social media is te zien dat daken van huizen zijn geblazen en bomen ontworteld. Volgens de bestuurder van een departement zijn 300 woningen beschadigd. Ja, voor de getroffen bewoners is opvang geregeld. Ja, een tornado, jongens, in het zuiden van Frankrijk. Ja, op plekken waar die normaal nooit voorkomt, daar zijn in één keer van die natuurfenomenen, hè.

can do this once, I can do it again. Get

De Zonneservice en Don't Give It Up bij je voor de wekker wakker. Ja, KRO, NCRV en BNNVARA gaan de deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar niet organiseren. De omroepen hebben allebei gezegd geen interesse te hebben. Ja, qua programma past het niet bij het programmaanbod, zo zeggen ze. En ook BNNVARA ziet geen reden om de inzending voor Nederland te kiezen. We vinden het sterk en moedig besluit van AVRO en TROS. En hier staan we volledig achter, zo zegt een woordvoerder van BNNVARA. Hè? Ja. Ja, vorig jaar namen de NOS en de NTR de Nederlandse uitzendingen van het Songfestival voor hun rekening. Zoals we misschien nog wel weten. Ja, AVRO TROS maakte maandagochtend bekend af te zien van deelname toen. Ja, de omroepen deed dat omdat Israël nog steeds in oorlog is. En ja, de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten werken te veel door in het Songfestival.

En hebben geleid tot grote verdeeldheid. Ja, dus het zit er niet in dat het Songfestival op de Nederlandse tv wordt uitgezonden. Volgend jaar, hè? Ja. Ja, en in Zuid-Soedan zijn twee blauwhelmen van de Verenigde Naties gedood, omdat ze in een hinderlaag waren gelokt. Dat gebeurde tijdens een patrouille. Ja, behalve de twee dodelijke slachtoffers zijn er ook 7 personen gewond geraakt. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. De militairen die daar voor vrede waren, kwamen alle uit Ethiopië, zo meldt de VN-missie in Zuid-Soedan. In totaal zijn sinds begin dit jaar 9 blauwhelmen gedood door milities. De aanval van gisteren is nog door niemand opgeëist. Ja. Ja, en goed nieuws voor mensen die met de trein reizen. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor mensen die drukke treinen in de spits mijden. Spoorvervoerder wil treinreizigers aanmoedigen om een rustigere trein eerder of later te nemen. Daardoor hebben meer reizigers een zitplek. Ja, want ja, als je dan in de spits gaat reizen, dan heb je natuurlijk kans dat je in een volle coupé zit, of je moet soms staan, of ja, waar je ook binnenwandelt in de trein, dan moet je vaak staan. Dan staat ook vaak hartstikke vol, hutje mutje. Ja, vooral op dinsdag en op donderdagochtend heeft de NS te maken met een hyperspits. Ja, in een kort tijdsbestek van een uur zijn dan heel veel mensen tegelijk met de trein onderweg. En als een deel van deze reizigers nu iets eerder gaat of wat later, dan wordt de drukte over de treinen beter verspreid en hebben meer mensen een zitplaats. Dus er komen goedkopere kaartjes als je de spits wil mijden. En dan ben je wat minder geld kwijt, hè? Ja. Goedemorgen voor de Wekker Wakker. Dit is Langstraat FM. Het is 25 augustus. En dit is Tino. Martin. Jong en Dom.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Na 14 jaar komt er een einde aan lunchroom De Kameleur in de Els in Waalwijk. Vanwege sloopwerkzaamheden aan de Els moet de lunchroom noodgedwongen sluiten. Voor de eigenaren valt het nieuws zwaar. Ze gaven aan dat ze graag langer door hadden gewild. Tot en met 30 augustus blijft de lunchroom geopend. Daarna sluiten ze definitief. Na Heusden start ook Waalwijk met een proef voor een mobiele milieustraat. Hierin kunnen inwoners klein chemisch afval inleveren, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. De mobiele wagen komt in september naar de weekmarkten in Waalwijk, Sprangkapelle en Waspik. Medewerkers staan op de markt klaar om te helpen met het inleveren van het afval. Hoewel RKC al lang begonnen is aan de competitie, gaat deze week voor veel amateurclubs het seizoen juist beginnen. Afgelopen weekend vonden in heel de Langstraat regionale voetbaltoernooien plaats om het seizoen in te luiden. Bij de Waalwijk Cup wonnen RWB bij de mannen en SVO De Gaard bij de vrouwen. Het KLM-toernooi in Loon op Zand werd gewonnen door Uno Animo. En de eerste editie van de Heusden Region Cup werd gewonnen door de Vlijmense Boys. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM.
2: De dinsdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen-

als je met ons op zondag luistert, dan hoor je natuurlijk ook voor de wekker wakker van 7 tot 9. Ja, een uurtje later en dan maar 2 uur. Nou, en dan hebben we altijd Breakfast in Bed. Ja, dit was een echte Breakfast in Bed plaatje. Ja. All of Black en Broken in voor de wekker wakker op deze dinsdag. Ja. Ja, vandaag wordt de nieuwe Nederlandse bondscoach Hernandez gepresenteerd. Dat gebeurt allemaal in Zeist. En ook komen de BBB en de groep Marcus Zoer langs bij de premier, bij Jette. En de vicepremiers om over de begroting te praten. Ja, en dat is natuurlijk op Prinsjesdag. Dan is het koffertje er weer. De derde dinsdag van september. Dus dat is heel snel. Dus dan moet alles voor elkaar zijn. Hè? Ja, er is vandaag veel zon. In het zuiden komt er wat sluierbewolking voor. In Zuid-Limburg kan er vanmiddag zelfs wat regen vallen. En dan wordt het 20 of 21 graden. En op andere plekken daar is het wat warmer.

0: Power T.
1: Zo, saxofoontje erbij en een lekker liedje. Black Machine en Power G. Uit 1995 alweer, heel lang geleden. Volgende week wakker, dinsdag 25 augustus. We kijken even naar vandaag in het verleden. In 1609 de natuur- en sterrenkundige Galileo Galilei, ja, kennen we hem nog, geeft zijn eerste demonstratie over de werking van een telescoop. En dat doet hij bij een groep juristen uit Venetië. En honderden Franse kolonisten die komen aan in Louisiana. Ze stichten daar de stad New Orleans. En dat gebeurde in 1718 op deze dag. En het Zuid-Amerikaanse land Uruguay wordt onafhankelijk van Brazilië. Brazilië is nog steeds de grote buurman van Uruguay. Het andere buurland is Argentinië. En in Brussel breken rellen uit tijdens de hongersnood die in de stad heerst. De rellen zouden het begin vormen van een grote opstand die zou leiden tot de afscheiding van de zuidelijke Nederlanden. En daarmee ook de vorming van België. Dat gebeurde in 1830 al, hè? Ja. En kapitein Matthew Webb is de eerste mens die zwemmend het kanaal tussen Engeland en Frankrijk oversteekt. Hij zwemt van Dover naar Cap Gris Nez in 21 uur en 45 minuten. En als laatste, de Russische premier Stolypin overleeft een bomaanslag op zijn huis in 1906, waarbij 30 anderen wel om het leven komen. Ja, dat zijn de feiten uit het verleden. Ja, vandaag in Den Haag, BBB en de groep Marcus Sower, die komen langs bij premier Jette en de vicepremier om over de begroting te praten. Ja, BBB die kan belangrijk zijn voor de steun voor de begroting in de Eerste Kamer. De rechtbank in Utrecht die houdt een eerste inleidende zitting in de zaak tegen een 24-jarige man. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op 29 maart bij een tankstation langs de A1 bij Muiden. Een 37-jarige man uit Huizen die kwam toen om het leven. Goed, voor de wekker wakker, het is de hoogste tijd voor de flitsschijf.
2: Dit is de flitsschijf.

I've tried everything but therapy, zo heet het album van Teddy Swims. En dit was een liedje daaruit, die heette Guilty. Ja, ik draaide hem op 18 januari, zie ik, voor de allereerste keer op de radio hier, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag onafhankelijkheidsdag in Uruguay. Het is de dag van Songun, ja, in Noord-Korea. Het is in Mongolië de dag van de jeugd. En het is vandaag ook feest in Parijs. Ik had het de eerste uur ook al gemeld. Jaarlijks wordt er in Frankrijk de bevrijding van Parijs gevierd. En vandaag vindt dat plaats, hè. Ja, het is vandaag de dag waarop in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog de hoofdstad bevrijd werd van de Duitse bezetter in Frankrijk. En het is vandaag ook de geboortedag van Mohammed. Ja, het is de geboorte van de profeet. Op deze dag vieren de moslims de geboortedag van de profeet Mohammed. Dus het is vandaag ook in de moslimwereld een klein beetje feest. Voor de wekker wakker, hier is Bella Perez uit België. Even de lippenstift op, hier is I'm Specialized in You.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws.
6: Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. De Ethiopische militairen werden aangevallen toen hun patrouille onderweg was naar Padjoet in de oostelijke deelstaat Jonglei. Zeven anderen raakten gewond, onder wie drie blauwhelmen, twee Zuid-Soedanese agenten en twee burgermedewerkers. De daders zijn nog onbekend. De VN heeft versterkingen naar het gebied gestuurd en eist snel onderzoek. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. De Hawkfire bij de stad Reno is inmiddels voor 27% onder controle en breidt zich niet verder uit. De brand heeft zeker 32 woningen verwoest en 6 andere beschadigd. 7 mensen raakten gewond. Zo'n 23.000 inwoners moeten hun huis nog altijd verlaten. 40.000 anderen moeten rekening houden met evacuatie. De vermoedelijk aangestoken brand blijft door de droogte heel gevaarlijk. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Dan neem ik u nu even mee terug in de tijd. De wat ouderen onder ons zullen zich dat nog wel herinneren. 1619. Tachtigjarige oorlog. Spanjaarden, Alva, Maurits stadhouder. Een kleine wapenstilstand. Kortom, de tijd van Johan van Oldenbarneveld. Hij opent het raam van zijn cel en kijkt naar buiten. Johan van Oldenbarneveld. Uitkijkend over zijn door angst geteisterd land overdenkt Johan zijn lot. Al geruime tijd bevindt hij zich in deze cel. Zijn vrouw is inmiddels van hem gescheiden en vandaag zal hij worden onthoofd. Hetgeen hem minder goed uitkomt. Johan ziet hoe het volk buiten de crisis probeert te vergeten met het houden van enige volksspelen. Bij een van deze spelen worden 10 wc's op onderlinge afstand van 5 meter geplaatst. Het spel bestaat hieruit dat men in elke wc een grote daad moet doen. Hij of zij die de afstand als eerste volbrengt is winnaar. Dit spel wordt in de volksmond wel buikloop genoemd. Het laatste brood dat Johan rest smaakt hij niet meer. En om toch een beetje contact te houden met de buitenwereld strooit Johan broodkruimels naar buiten. Dit werd het ergernis van enkele voorbijgangers die op een witte kerst hadden gehoopt. Ten einde raad speelt Johan er maar een beetje met de kippen die om zijn nek hangen. Hallo.
1: Hoi.
0: Zeg.
1: Ja.
0: Ben jij nog bij mevrouw Oldenbarneveld geweest?
1: Ja, zo.
0: En hoe was het met mevrouw Oldenbarneveld? Nou, je kent mevrouw Oldenbarneveld, hè? Dat mens is niet weg te slaan.
1: Hoezo niet weg te slaan? Jij was toch bij haar op bezoek?
0: Oh, dan lag dat natuurlijk daaraan. Opgeschrikt door een woest geklop op de deur breekt Johans klammes weer uit. Johan wist wie ze waren, wat ze wilden en wat hem stond te wachten. Gelaten gingen met hen mee. Soppend in zijn schoenen en plakkend onder de armen beklom Johan het schavot. Een gejoel galfde over de duizendkoppige menigte. Haha. Nog even moest Johan lachen om de bekrompenheid van zijn tijd die hij had overwonnen. De beul hief zijn moorddadig zwaard reeds stoorklaar in de lucht. Een klein meisje rukte zich uit de menigte los naar voren, drong zich tussen de wachters door naar het schavot en riep: Johan, Johan, herken je me nog? Uit het antwoord dat Johan haar gaf, kon zij opmaken dat deze zijn hoofd er niet meer helemaal bij had. Met één klap had het mes kop van Romp gescheiden. Zo, dat hebben we nou ook weer gehad.
2: Hij zorgt voor een glimlach op je gezicht. Erik van Vliet. Erik van Vliet.

zo kun je het ook zeggen, hè? Dans met je botten. Ja, Shake Your Bones. Van Shake Your Bones, hè. Ja, die liedjes die kocht ik vroeger altijd in de winkel, hè. Onvoorstelbaar, hè. Toen kon je nog gewoon ouderwets muziek kopen op cd, hè. Ja, tegenwoordig kan het alleen in de speciale winkeltjes en zo. Maar ja, dit liedje was er eentje van, hè. Shake Your Bones, Shake Your Bones. Bij Voor de Wekker Wakker. Even het nieuws. Ja, Lewis Hamilton heeft spijt van zijn uitlatingen afgelopen zondag tijdens en na de laatste Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De Ferrari-coureur was kritisch op zijn team, maar hij beseft een dag later dat hij zich niet goed heeft geuit. Hamilton was na de bandenwissel bezig aan een inhaalrace, maar werd opgehouden door teamgenoot Leclerc. Ja, toen later alsnog de pitstraat bezocht, liet Hamilton van zich horen via de boordradio. Zijn geweldige manier om tijd te verliezen. Goed gedaan, zei de Brit sarcastisch. Ja, Hamilton werd uiteindelijk vierde in Zandvoort. De zevenvoudige wereldkampioen was tegenover verschillende media kritisch op Ferrari. Ja, vandaag heb ik kostbare seconden verloren toen ik achter Charles zat. Ik denk dat die uiteindelijk het verschil hebben gemaakt, zo zei hij. En als het aan de Franse president Macron ligt, verrijzen er in de toekomst 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Daarvoor sloot hij vandaag een deal van 6 miljard euro met de kroonprins Mohammed bin Salman, ja, uit Saudi-Arabië. De investering komt dus uit het land. Een van de 3 pretparken zal geïnspireerd zijn op de wereld van de populaire Japanse manga en animaserie Dragon Ball Z. Het idee stond naar een bezoek van de Franse president aan de Golfstaat in 2025. Toen hadden de 2 leiders ontdekt dat ze allebei een passie hadden voor Dragon Ball Z. Ja, de pretparken zullen gebouwd worden vlak bij een moderne stad op zo'n 35 kilometer. Ja, je leest het goed. 35 kilometer ten noordwesten van Parijs. Dus ja, Disneyland krijgt er een nieuwe concurrent erbij, hè? Ja, dus als je naar Parijs gaat, dan is het niet standaard. Oh, ga je naar Disneyland? Nee, dan ga je ook nog, kun je ook nog naar je andere 2 pretparken natuurlijk, hè? Ja. En even kijken, Annemiek Scholaert is afgelopen maandag weer teruggekomen op de radio. Presentatrice was eind mei al afwezig omdat ze kanker had. Nou ja, in juni werd ze schoonverklaard. Dus ze is weer begonnen met haar radioprogramma's op Radio 2. Hè? Ja. En dit is Caroline Dijkhuizen met een covertje van de Vanity Six band Nasty Girl. In de beste zangeressen. Ja. Is wel leuk hoor, luister maar eens.

0: komen soms vreemde liedjes voorbij bij Voor de Wekker Wakker. Maar wel erg verrassend hoor. Ja, twee liedjes uit de jaren 80 achter elkaar in de 80s remix door de Voice Over. Ja, om 2:00 vanmiddag vindt digitaal een landelijk overleg veiligheid en politie plaats. De LOVP. Ja, tussen regio-burgemeesters, minister Van Wil van Justitie en Veiligheid, de politie en het OM. En daarbij zal onder meer gesproken worden hoe er omgegaan moet worden met trekkers op de snelweg. Ja, want er gebeuren nog wel eens ongelukken en zo aan het einde van het staatje van de trekkers op de snelweg. Als er gedemonstreerd wordt bijvoorbeeld tegen de stikstofregels. Ja. En in Noorwegen speelt NEC om 9:00 in de play-offs van de Champions League tegen, daar komt hij aan hoor, Bodø/Glimt. Ja, de Nijmegenaren verloren de heenwedstrijd in de Goffert met 1-3. En de wedstrijd is vanavond dus live te volgen via de bekende apps. Ja, en er is een tornado geweest in het zuiden van Frankrijk. Er zijn 41 personen gewond geraakt. 15 moesten naar het ziekenhuis. De Franse zender BFM-TV meldt dat er onder het puin van een huis nog naar 2 mensen wordt gezocht. Ja, het is verschrikkelijk. 300 woningen zijn er beschadigd, hè, door de tornado. Ja. En op social media zag je de afgelopen dagen al waarschijnlijk filmpjes voorbij komen met robots die bijvoorbeeld de 100 meter sprint lopen, voetballen of boksen. Ja, dat heeft allemaal te maken met de World Humanoid Robot Games. Het is een Olympische Spelen voor robots. Het evenement is in China aan de gang, al sinds zaterdag. Ja, bedrijven die laten in Peking zien wat hun robots allemaal kunnen. Maar intussen is er nog bijna geen markt voor. Zo vertelt onder andere Laura van Megen. Ze is correspondent daar. Ja, en als je die robots spelen ziet bijvoorbeeld, dan zijn er toch wel mooie robots te bewonderen hoor. Die snel kunnen lopen en zo. Ja, technologische paradepaadjes. Maar het is vooral een propagandashow van China. Zo blijkt volgens de laatste gegevens.
1: Welkom.
0: Goed, het is tijd voor de dagtopper vandaag.
2: Dit is de dagtopper.
0: Dat bedoel ik. Marta Weaves. Know you is to love you. Bij Voor de Wekker Wakker.

0: dinsdag.
1: Right.
0: Sien van der K.
2: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Sien van der K. Na 14 jaar komt er een einde aan lunchroom De Kameleur in de Els in Waalwijk. Vanwege sloopwerkzaamheden aan de Els moet de lunchroom noodgedwongen sluiten. Voor de eigenaren valt het nieuws zwaar. Ze gaven aan dat ze graag langer door hadden gewild. Tot en met 30 augustus blijft de lunchroom geopend. Daarna sluiten ze definitief. Na Heusden start ook Waalwijk met een proef voor een mobiele milieustraat. Hierin kunnen inwoners klein chemisch afval inleveren, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. De mobiele wagen komt in september naar de weekmarkten in Waalwijk, Sprangkapelle en Waspik. Medewerkers staan op de markt klaar om te helpen met het inleveren van het afval. Hoewel RKC al lang begonnen is aan de competitie, gaat deze week voor veel amateurclubs het seizoen juist beginnen. Afgelopen weekend vonden in heel de Langstraat regionale voetbaltoernooien plaats om het seizoen in te luiden. Bij de Waalwijk Cup wonnen RWB bij de mannen en SVO De Gaard bij de vrouwen. Het KLM-toernooi in Loon op Zand werd gewonnen door Uno Animo. En de eerste editie van de Heusden Region Cup werd gewonnen door de Vlijmense Boys. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
3: Alleen de allerbeste. Langstraat FM. Hey, Erik. Goedemorgen. Alleen de allerbeste. Langstraat.

0: Dat is zo'n beroep wat helemaal niet meer bestaat. Hè? Vroeger had je dat, hè? Had je van die messenslijpers. Die kwamen dan langs het huis, die belden dan aan. De messenslijper. En dan, ik kan me nog herinneren dat mijn moeder dan altijd naar buiten liep. En die bracht dan 3, 4 messen naar die messenslijper. En die ging dan de messenslijper, ja. Dat is echt een beroep wat ooit een keer bestond, hè? Nou, ja, tegenwoordig niet meer, hè. Nou, als een mes bot is, dan flikker je het weg. En dan koop je weer een nieuwe, want die dingen die kosten geen reet meer, hè, natuurlijk, hè. Nee, maar vroeger, toen werd dat gedaan, hè. Gewoon messen geslepen door de messenslijper. Ja, dit waren trouwens de slijpers, hè. We zijn de slijpers van Parijs. Ja, mooi beroep was dat, leek mij. Altijd bij mensen in contact, messen slijpen. En dan aanbellen, en dan kwamen mensen naar buiten. En die hadden dan hele messen sets, die moesten dan geslepen worden, hè. Ja, kreeg je dan weer scherpe messen voor terug. Hè? En ja, je moest er wel voor betalen. Het kostte niet zo duur volgens mij. Hè? Nee, want mijn moeder deed het ook altijd. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Op 28 augustus is een groot deel te zien van een maansverduistering. Waarbij de maan voor ongeveer 93% in de kernschaduw van de aarde komt. Die eclips begint 's nachts om 3:45 en bereikt om 6:15 het maximum. Dus op 28 augustus, op vrijdag. De volgende totale maansverduistering, daar moet je nog even op wachten. Die vindt plaats in 2028, op Oudjaarsdag. In 2029 volgen er weer 2 totale maansverduisteringen. Op 26 juni en 20 december, dus zet maar alvast die agenda. 2029. Beide zijn bij helder weer goed te zien. Ja. Ja, ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar er is veel agressie in het verkeer. Vooral na de zomervakantie. Voor veel Nederlanders is dit alweer gebeurd, die zomervakantie. Het woon-werkverkeer komt weer op gang en de drukte op de weg neemt weer toe. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de mensen, 75%, tijdens het autorijden wel eens te maken heeft gehad met gefrustreerd gedrag van een andere weggebruiker. Zoals tuteren, boze gebaren of andere geïrriteerde reacties. Ja, frustratie leidt bij bijna 1 op de 5 tot risicovol rijgedrag. Meer dan de helft van de Nederlanders, 54%, geeft toe in het verkeer zelf wel eens te reageren uit frustratie. Bijvoorbeeld door te klaksoneren, boze gebaren te maken of ander geïrriteerd gedrag te vertonen. Ja, vooral Nederlanders tussen de 30 en 39 jaar, die krijgen te maken met verkeersagressie. En 87%, sorry, uit deze leeftijdsgroep zegt dat een andere weggebruiker zijn frustratie wel eens op hen heeft afgereageerd. Ja, ik vind het ook altijd irritant, weet je. Dan sta je voor het stoplicht te wachten, voor het rode licht. Dan staat er een auto achter je. En dan springt dat stoplicht op groen. En dan ga je rustig schakelen en dan rij je weg. Maar soms tuteren mensen al zodra die op groen is. Om rijden, weet je wel. Dan denk ik, man, doe even rustig aan. Hè? Ja, en dan ga je niet hard genoeg. Dan halen ze je in en dan tuteren ze. Middelvingertje omhoog en zo. En dan verdwijnen ze in de verte, hè. En dan kom je ze even later weer tegen. Want dan sta je weer naast je bij het stoplicht te wachten. Dan denk ik ook van, wat heeft een harde rijden dan voor nut gehad, man? Ja, soms dan doe ik ook wel eens een beetje irritant, hoor. Dan zwaai ik zo van, hier ben ik weer. Ja, zo gemeen ben ik dan wel weer, hè. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag, jongens. Nog een kwartier, eigenlijk 3 minuten lang. En dan is het alweer gebeurd voor de wekker wakker. Dus we kunnen er nog even lekker een setje tegenaan knallen, hè, van 2 jaren 90 liedjes. Yes, yes, yes. Komt u maar. Ja. Langstraat FM.
1: De Back to Back Classic.

Dachluft.

de 23 tot 25 graden. Morgen wordt het 26 graden en we gaan weer richting de 30. Komend weekend wordt het weer warm, hè, dus. Hou er rekening mee en zorg dat je je pierenbadje weer stand-by hebt staan. Ik zie je morgen en hoor je morgen weer. Of beter gezegd, jij hoort mij morgen weer. Doei doei!

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws. Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De regen brengt verlichting, maar de droogte in Nederland is nog lang niet voorbij. Volgens Rijkswaterstaat duurt het waarschijnlijk maanden voordat rivieren, grondwater en andere watersystemen zijn hersteld. Het landelijke neerslagtekort bedraagt ongeveer 300 mm, vergelijkbaar met het zeer droge jaar 2018. De afvoer van de Rijn en Maas kan door de verwachte regen wel iets stijgen. Toch kunnen de rivierstanden tot december laag blijven. Voor herstel van het grondwater is een nat najaar nodig. Volgens IRG kan het aantal tankstations in Nederland sneller dalen door de hoge brandstofprijzen. Automobilisten tanken minder of wijken, vooral in grensregio's, uit naar België en Duitsland. Dat zet de omzet- en winstmarges van pomphouders verder onder druk. IRG verwachtte eerder al dat het aantal tanklocaties binnen 5 tot 10 jaar kan halveren, van ongeveer 4 naar 2000. Vooral kleine, zelfstandige en onbemande stations zijn kwetsbaar. Grotere locaties kunnen overleven met laadpunten, winkels en andere diensten. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. De Ethiopische militairen werden aangevallen toen hun patrouille onderweg was naar Padjoet in de oostelijke deelstaat Jonglei. 7 anderen raakten gewond, onder wie 3 blauwhelmen, 2 Zuid-Soedanese agenten en 2 burgermedewerkers. De daders zijn nog onbekend. De VN heeft versterkingen naar het gebied gestuurd en eist snel onderzoek. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. De Hawk Fire bij de stad Reno is inmiddels voor 27% onder controle en breidt zich niet verder uit. De brand heeft zeker 32 woningen verwoest en 6 andere beschadigd. 7 mensen raakten gewond. Zo'n 23.000 inwoners moeten hun huis nog altijd verlaten. 40.000 anderen moeten rekening houden met evacuatie. De vermoedelijk aangestoken brand blijft door de droogte heel gevaarlijk. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
6: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
5: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
6: Klinkt goed.
7: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Na 14 jaar komt er een einde aan lunchroom De Kameleur in de Els in Waalwijk. Vanwege sloopwerkzaamheden aan de Els moet de lunchroom noodgedwongen sluiten. Voor de eigenaren valt het nieuws zwaar. Ze gaven aan dat ze graag langer door hadden gewild. Tot en met 30 augustus blijft de lunchroom geopend. Daarna sluiten ze definitief. Na Heusden start ook Waalwijk met een proef voor een mobiele milieustraat. Hierin kunnen inwoners klein chemisch afval inleveren, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. De mobiele wagen komt in september naar de weekmarkten in Waalwijk, Sprangkapelle en Waspik. Medewerkers staan op de markt klaar om te helpen met het inleveren van het afval. Hoewel RKC al lang begonnen is aan de competitie, gaat deze week voor veel amateurclubs het seizoen juist beginnen. Afgelopen weekend vonden in heel de Langstraat regionale voetbaltoernooien plaats om het seizoen in te luiden. Bij de Waalwijk Cup wonnen RWB bij de mannen en SVO De Gaard bij de vrouwen. Het KLM-toernooi in Loon op Zand werd gewonnen door Uno Animo. En de eerste editie van de Heusden Region Cup werd gewonnen door de Vlijmense Boys. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Fraude Helpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of opvolger Vero. Ontvangers moeten zogenaamd een terugbetaling ophalen of hun account verifiëren. De link snijden naar criminelen die bankgegevens proberen te stelen. De overgang naar Vero verloopt automatisch. Activeren via e-mail is niet nodig. Verdachte berichten kunnen worden doorgestuurd naar de Fraude Helpdesk en daarna worden verwijderd. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Eerder werden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig al een drone met een springlading aangetroffen. De autoriteiten onderzoeken mogelijke buitenlandse betrokkenheid, waaronder die van Rusland. Begin augustus was bij een Oekraïens Antonov vrachtvliegtuig ook al een drone met een springlading gevonden. Een tweede drone botste vermoedelijk tegen een DHL-toestel. Door de tornado van gisteren in het Zuid-Franse Pomas zijn 41 mensen gewond geraakt. 15 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 vermisten zijn levend onder het puin gevonden. Er zijn geen doden en niemand wordt meer vermist. Ongeveer 300 woningen zijn beschadigd en 600 inwoners werden uit voorzorg geëvacueerd. Hulpverleners hebben de hele nacht beschadigde gebouwen gecontroleerd en beveiligd. 6 op de 10 Nederlandse dienstverleners gebruiken regelmatig AI. Dat blijkt uit onderzoek van Trust2 onder 170 aangesloten bedrijven. Vooral ChatGPT en Copilot zijn populair voor informatie, teksten, administratie en offertes. Een kwart van de ondervraagden zegt daarmee minstens 3 uur per week te besparen. Trust2 verwacht dat AI steeds meer onderdeel wordt van complete werkprocessen. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en vrij zonnig. In het zuidoosten is meer bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

to be square. You were losing the news. Je hoort het hier op Langstraat FM. Goedemorgen, we zijn er weer vandaag tot 12 uur. 23 augustus 2026. Onderweg nog muziek van onder andere Big Mountain. We hebben ook nog Tommy Cash voor je klaarstaan. En het kleine dametje Paula Abdul. We hebben ook nog wat weerinformatie voor je. Het is van nu op dit moment 18 graden. We gaan dus vandaag naar de 25. En morgen en overmorgen wordt het zelfs nog ietsjes warmer. Dan zakt het weer een heel eind in elkaar, want dan wordt het koud. En vanaf Maden richting Hoijpolder staat 5 minuten vertraging. Oftewel, neem de tijd. Niet zo heel lang trouwens. Nu

David Guetta samen met Miss Jennifer Lopez. David voor de muziek en Jennifer voor de klanken. Ja, ja, de droom van iedere man om, denk ik wel eens, met Jennifer Lopez een beschuitje te mogen eten na een heerlijke nacht, toch? Ja. Heb je nog wat informatie? Laat het ons weten via redactie@langstraatmedia.nl. Mag natuurlijk ook 0416 652 652. En als je met mij wil spreken, ga je even naar optie 3.

In 1994 stond deze plaat op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. En bij sommige platen denk je van, oké, op nummer 1. Ja, op nummer 1. En bij deze, ja, mocht dat wel, toch? Ja, zo'n lekker en heerlijk zomersplaatje. Big Mountain en Baby, I Love Your Way. En van Baby, I Love Your Way gaan we naar een dametje wat, ja, volgens mij niet hoger is dan 1,62. Ze komt uit Amerika. Ze is getrouwd met een multimiljonair. Haar naam Paula Abdul. En ze maakte eerst furoren met wat danspasjes. Ja, Straight Up and Tell Me. Terug naar 1988.

Abdul en Straight Up You Tell Me. We gingen terug naar 1988 en van 88 gaan we terug naar 2025. Zomerse klanken met Espresso Macchiato. Wat is die plaat veel gedraaid vorig jaar? Tommy Cash, zo heet hij.

Achy Breaky Heart, Billy Ray Cyrus. En deze stond ook op nummer 1 in 1992. Hij is overigens jarig vandaag, wat ik eigenlijk nog wilde melden. Hij wordt vandaag maar liefst 65 jaar oud. En hij is inmiddels wel zijn wilde haren verloren. Tot aan het regionieuws van 10:30 hebben we nog staan voor je. OMD, oftewel Orchestra Movers in the Dark. Forever Live and Die.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Na 14 jaar komt er een einde aan lunchroom De Kameleur in de Els in Waalwijk. Vanwege sloopwerkzaamheden aan de Els moet de lunchroom noodgedwongen sluiten. Voor de eigenaren valt het nieuws zwaar. Ze gaven aan dat ze graag langer door hadden gewild. Tot en met 30 augustus blijft de lunchroom geopend. Daarna sluiten ze definitief. Na Heusden start ook Waalwijk met een proef voor een mobiele milieustraat. Hierin kunnen inwoners klein chemisch afval inleveren, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. De mobiele wagen komt in september naar de weekmarkten in Waalwijk, Sprangkapelle en Waspik. Medewerkers staan op de markt klaar om te helpen met het inleveren van het afval. Hoewel RKC al lang begonnen is aan de competitie, gaat deze week voor veel amateurclubs het seizoen juist beginnen. Afgelopen weekend vonden in heel de Langstraat regionale voetbaltoernooien plaats om het seizoen in te luiden. Bij de Waalwijk Cup wonnen RWB bij de mannen en SVO De Gaard bij de vrouwen. Het KLM-toernooi in Loon op Zand werd gewonnen door Uno Animo. En de eerste editie van de Heusden Region Cup werd gewonnen door de Vlijmense Boys. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

En wel heel bijzonder dat deze heren zo'n hoge stem hebben. De heren, de Bee Gees hoorde je een tragedy. Je hoorde ze uit 1992, maar, of 92 kom ik daar natuurlijk bij. Dat was eigenlijk ja, eind jaren 1979. En ja. Was het nou uit de. Nee, dat was niet uit de film, nee. Goed, het is 19 graden op dit moment in de Langstraat. En we hebben nog wat verkeersinformatie voor je. Want tussen Waspik en Waalwijk staat 3 minuten vertraging.

Zo, je kunt weer mee, je ziet weer en je maakt het weer mee dat de scholen weer begonnen zijn. Ik heb volgens mij gisteren nog nooit zoveel fatbikes op één dag gezien. En nog nooit zoveel gemopperd over het rijden op een fatbike. Ja, ik zeg van me, een gastje van een jaar of 10 rijden op zo'n ding. 40 door de Hoofdstraat in Kaats, heel veel goed. Peter Gabriel en Sledgehammer. Ja, ik heb daar wat mee. Ik vind het hele mooie dingen. En als ze gewoon 25 rijden, vind ik het ook wel prima. Maar ja, ik zeg al, ik denk dat een gastje 10 jaar was. 40, 50 door de Hoofdstraat in Kaatsheuvel. Gaat nergens over. Langstraat FM. We gaan op naar het nieuws van 11 uur. Self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Lijnstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Moeras de Zeezuiper bij Bergen-op-Zoom is volledig drooggevallen. Volgens het Brabants landschap is dat sinds het jaar 1300 niet meer gebeurd, meldt de NOS. Op de kurkdroge bodem liggen honderden dode vissen. Ook in de omgeving zijn de gevolgen groot. Veel bomen verliezen vroegtijdig hun bladeren en 60-80% van de heide is verdord. De waterstand daalt al sinds de jaren 70. Voor herstel is volgens de boswachter de komende maanden zeer veel neerslag nodig. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kipler passeerde maandag 1 vrachtschip de belangrijke zeestraat tegenover 6 op zondag. Voor de oorlog voeren er dagelijks ongeveer 130 schepen doorheen. Reders mijden het gebied vanwege aanvallen, blokkades en dreigende inbeslagnames. De Verenigde Staten zeggen inmiddels 71 schepen te hebben teruggestuurd. De fraudehelpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of opvolger Vero. Ontvangers moeten zogenaamd een terugbetaling ophalen of hun account verifiëren. De links snijden naar criminelen die bankgegevens proberen te stelen. De overgang naar Vero verloopt automatisch. Activeren via e-mail is niet nodig. Verdachte berichten kunnen worden doorgestuurd naar de fraudehelpdesk en daarna worden verwijderd. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Eerder werden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig al een drone met een springlading aangetroffen. De autoriteiten onderzoeken mogelijke buitenlandse betrokkenheid, waaronder die van Rusland. Begin augustus was bij een Oekraïens Antonov vrachtvliegtuig ook al een drone met een springlading gevonden. Een tweede drone botste vermoedelijk tegen een DHL-toestel. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en vrij zonnig. In het zuidoosten is meer bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Na 14 jaar komt er een einde aan lunchroom De Kameleur in de Els in Waalwijk. Vanwege sloopwerkzaamheden aan de Els moet de lunchroom noodgedwongen sluiten. Voor de eigenaren valt het nieuws zwaar. Ze gaven aan dat ze graag langer door hadden gewild. Tot en met 30 augustus blijft de lunchroom geopend. Daarna sluiten ze definitief. Na Heusden start ook Waalwijk met een proef voor een mobiele milieustraat. Hierin kunnen inwoners klein chemisch afval inleveren, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. De mobiele wagen komt in september naar de weekmarkten in Waalwijk, Sprangkapelle en Waspik. Medewerkers staan op de markt klaar om te helpen met het inleveren van het afval. Hoewel RKC al lang begonnen is aan de competitie, gaat deze week voor veel amateurclubs het seizoen juist beginnen. Afgelopen weekend vonden in heel de Langstraat regionale voetbaltoernooien plaats om het seizoen in te luiden. Bij de Waalwijk Cup wonnen RWB bij de mannen en SVO De Gaard bij de vrouwen. Het KLM-toernooi in Loon op Zand werd gewonnen door Uno Animo. En de eerste editie van de Heusden Region Cup werd gewonnen door de Vlijmense Boys. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Langstraat FM. Yes, you're the super.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na politieonderzoek blijkt dat de oorzaak van de brand die de Amsterdamse Vondelkerk in de nieuwjaarsnacht verwoestte onduidelijk blijft. Volgens de politie kan er niet bewezen worden dat er sprake was van strafbare feiten en ook de vraag hoe de brand kon ontstaan blijft onbeantwoord. Door het ontbreken van tactische sporen is het onderzoek doodgelopen. In januari werd voor het herstel van de kerk €250.000 opgehaald. Het Belgisch-Nederlandse spoorbedrijf European Sleeper is van plan om vanaf het voorjaar van 2028 met een nachttrein van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen in Denemarken en Malmö in Zweden te gaan rijden. Volgens het bedrijf groeit het netwerk snel en een verbinding naar Scandinavië zou een logische volgende stap betekenen. Maar voor het zover is, wordt eerst een verbinding tussen België en Barcelona gerealiseerd. Wat Scandinavië betreft, de trein zou dan 's avonds om 7 uur vertrekken en de volgende ochtend om 10 uur in Malmö aankomen. Volgens Feyenoord-supportersgroep Rotterdam Radicals viel het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd met SC Cambuur afgelopen zondag wel mee. Op sociale media schrijft de groep: mensen in het thuisvak kregen wat rook binnen, hoorden wat knalletjes. Een enkeling zal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet dood van, aldus Rotterdam Radicals. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar de familietribune gooiden. Zondag raakten 7 Cambuur-supporters gewond. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kepler passeerde maandag 1 vrachtschip de belangrijke zeestraat tegenover 6 op zondag. Voor de oorlog voeren er dagelijks ongeveer 130 schepen doorheen. Reders mijden het gebied vanwege aanvallen, blokkades en dreigende inbeslagnames. De Verenigde Staten zeggen inmiddels 71 schepen te hebben teruggestuurd. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking en geeft haarscherp beeld dag en nacht. Sensi Baby Babyphone, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Na 14 jaar komt er een einde aan lunchroom De Kameleur in de Els in Waalwijk. Vanwege sloopwerkzaamheden aan de Els moet de lunchroom noodgedwongen sluiten. Voor de eigenaren valt het nieuws zwaar. Ze gaven aan dat ze graag langer door hadden gewild. Tot en met 30 augustus blijft de lunchroom geopend. Daarna sluiten ze definitief. Na Heusden start ook Waalwijk met een proef voor een mobiele milieustraat. Hierin kunnen inwoners klein chemisch afval inleveren, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. De mobiele wagen komt in september naar de weekmarkten in Waalwijk, Sprangkapelle en Waspik. Medewerkers staan op de markt klaar om te helpen met het inleveren van het afval. Hoewel RKC al lang begonnen is aan de competitie, gaat deze week voor veel amateurclubs het seizoen juist beginnen. Afgelopen weekend vonden in heel de Langstraat regionale voetbaltoernooien plaats om het seizoen in te luiden. Bij de Waalwijk Cup wonnen RWB bij de mannen en SVO De Gaat bij de vrouwen. Het KLM-toernooi in Loon op Zand werd gewonnen door Uno Animo. En de eerste editie van de Heusden Region Cup werd gewonnen door de Vlijmense Boys. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht is er in de brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse Benthuizen ingebroken. Volgens de politie is een ruit ingegooid en zijn er spullen buitgemaakt. Het is dit jaar schering en inslag bij brandweerkazernes. Er zijn al zo'n 60 inbraken of pogingen daartoe geweest. Er wordt dan voornamelijk reddingsgereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld liften en autodeuren mee open te breken. De politie is op zoek naar getuigen die vannacht iets bij de brandweerkazerne in Benthuizen gezien hebben. Duitse media melden dat bijna alle Duitse scholieren die bij een busongeluk in Nederland betrokken waren weer thuis zijn. Zij zaten in een touringcar die op de A28 ter hoogte van Weesp tegen een bestelbus botste en daardoor op de andere weghelft terechtkwam. De meeste konden door hun ouders worden opgehaald. Twee leerlingen moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven. De groep was van het Duitse Schönberg onderweg naar Parijs. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. De verdachte Abu Massoud zit sinds 2022 in de VS vast en het proces zou vorig jaar mei beginnen, maar is al twee keer uitgesteld. Massoud wordt beschuldigd de bom te hebben gemaakt. Volgens de rechter is er nieuw bewijsmateriaal. Bij de bomaanslag in 1988 kwamen 259 inzittenden van het toestel om het leven en op de grond stierven 11 mensen. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die met salmonella besmet waren. Volgens Belgische media gaat het om de grootste salmonella-uitbraak ooit. Eerder deze maand vond een grote terugroepactie plaats na een eerste terugroepactie een paar maanden geleden. Het gaat om eieren van Larco die naar verschillende Europese landen zijn geëxporteerd. Onderzocht wordt of er een verband is met een grote salmonella-uitbraak in het Verenigd Koninkrijk, waarbij iemand kwam te overlijden. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Na 14 jaar komt er een einde aan lunchroom De Kameleur in de Els in Waalwijk. Vanwege sloopwerkzaamheden aan de Els moet de lunchroom noodgedwongen sluiten. Voor de eigenaren valt het nieuws zwaar. Ze gaven aan dat ze graag langer

0: door hadden gewild. Tot en met 30 augustus blijft de lunchroom geopend, daarna sluiten ze definitief. Na Heusden start ook Waalwijk met een proef voor een mobiele milieustraat. Hierin kunnen inwoners klein chemisch afval inleveren, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. De mobiele wagen komt in september naar de weekmarkten in Waalwijk, Sprangkapelle en Waspik. Medewerkers staan op de markt klaar om te helpen met het inleveren van het afval. Hoewel RKC al lang begonnen is aan de competitie, gaat deze week voor veel amateurclubs het seizoen juist beginnen. Afgelopen weekend vonden in heel de Langstraat regionale voetbaltoernooien plaats om het seizoen in te luiden. Bij de Waalwijk Cup wonnen RWB bij de mannen en SVO De Gaard bij de vrouwen. Het KLM-toernooi in Loon op Zand werd gewonnen door Uno Animo. En de eerste editie van de Heusden Region Cup werd gewonnen door de Vlijmense Boys. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. In de mails worden mensen aangespoord om op een link te klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishing-mails? Vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Er wordt op de link geklikt omdat het om een terugbetaling zou gaan, maar in werkelijkheid worden mensen opgelicht. Op Schiphol lopen de wachttijden bij de security op omdat beveiligers het werk onderbreken. Volgens de digitale borden bedroeg de wachttijd een uur, maar Schiphol zegt dat de impact niet zo groot was en dat het om zo'n 20 minuten zou gaan. Vandaag wordt het werk 3 keer neergelegd. Morgen volgen 5 onderbrekingen van elk een kwartier. Schiphol stapte eerder dit jaar over van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven en dat leverde voor de beveiligers extra werkdruk op. De vakbonden eisen dat de roosters worden aangepast, maar de gesprekken liggen op dit moment stil. De rechtbank in Arnhem heeft claimorganisatie EU Claim failliet verklaard. EU Claim stond bekend vanwege de hulp aan gedupeerde vliegtuigpassagiers. Afgelopen winter was de organisatie nog heel actief toen vanwege het winterse weer veel vluchten geannuleerd werden. Waarom EU Claim failliet is niet bekend. Het bedrijf heeft in het 19-jarige bestaan zo'n 850.000 passagiers geholpen. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. De verdachte Abu Massoud zit sinds 2022 in de VS vast en het proces zou vorig jaar mei beginnen, maar is al 2 keer uitgesteld. Massoud wordt beschuldigd de bom te hebben gemaakt. Volgens de rechter is er nieuw bewijsmateriaal. Bij de bomaanslag in 1988 kwamen 259 inzittenden van het toestel om het leven en op de grond stierven 11 mensen. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker.

los. Ai. De Buggles en Lenny, daarmee begonnen we de middagmix voor vandaag. Goedemiddag en hartelijk welkom. De Buggles hadden 3 singles in de top 40 en dit was op 1 na grootste hit, Lenny. De grootste hit was natuurlijk Video Kill the Radio Star. En de andere hit was The Plastic Age. En de vergeten single die we nu nog een keer draaien, wat ook schitterend is, maar geen hit is geworden. Maar mijn camera, dat was een tipradenplaat. Middagmix, goedemiddag en hartelijk welkom mensen. Ook vandaag weer interactieve live. Je kunt het allemaal gewoon volgen en zien. Je kunt meekijken in de radiostudio via www.reinroosendaal.nl. Rijn met een korte ei, Roosendaal met 2 O's en 1 S. www.reinroosendaal.nl. Even klikken op de tab Rijn Live. Dan kun je meekijken in de radiostudio. Reageren op dit radioprogramma kan ook alle minuut. Dat kun je doen op 2 manieren. Even appen op 06 21 21 32 10. De WhatsApp van de studio is dat. Of even mailen middagmix@langstaanmedia.nl. Je favoriete plaat aanvragen, je collega de goed te doen of andere zaken te melden via dit radioprogramma. Het kan gewoon, laat het mij maar weten via de mail of via de app. We kijken in de top 40 van dit moment. Nederlandstalige muziek, het mag weer. De laatste single van Thomas Berger heet Als je de keuze had.

Muziek uit het Waders van 2006. De Freemasons featuring Amanda Olsen en Watching. De middagmix van dinsdag. Ben ik zo blij dat het alweer dinsdag is. De maandag is alweer overleefd. Dus ja, de week is weer gestart. We maken een vredesdansje, mensen. Kan jou het spelen. Terug naar dit Waders van 2010 met Sia en Clap Your Hands hier op de middagmix.

Nummer 2e hit van Catalina. The Summer of Love hoor je hier in de middagmix met Rijn Roosendaal voor deze dinsdag. Jouw middagmix. Al bijna 530 uitzendingen maken we dit programma en dat blijven we gewoon lekker doen. Elke werkdag zijn we tussen 2 en 3. Je kan de programma's terugluisteren en terugkijken. Er is een website gemaakt van de middagmix voor Langstad FM. Als je naar www.rijnroosendaal.nl gaat, dan kun je via de activiteiten tab daarbij.

maar zo grijnig bent, dan weet ik het niet meer, hoor. Komt het niet meer goed. Helemaal niet meer goed vandaag. En misschien morgen ook niet. Frank Amanda Trio. 1997 als de één hitje. One Hit Wonder, misschien wel. Frank Amanda Trio en Feeling Good hier in de middagmix. Ga even een plaatje draaien speciaal voor André. Hij is aan het wandelen op dit moment. Heeft de middagmix aanstaan, luistert mee. En ik weet, hij is helemaal fan van ABBA. Dus we gaan nog een keer een houtje draaien van ABBA. Al die andere hits kennen we al, maar deze hoor je niet zo heel vaak meer. ABBA, on and on and on, terug naar de jaren 80.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Na 14 jaar komt er een einde aan lunchroom De Kameleur in de Els in Waalwijk. Vanwege sloopwerkzaamheden aan de Els moet de lunchroom noodgedwongen sluiten. Voor de eigenaren valt het nieuws zwaar. Ze gaven aan dat ze graag langer door hadden gewild. Tot en met 30 augustus blijft de lunchroom geopend. Daarna sluiten ze definitief. Na Heusden start ook Waalwijk met een proef voor een mobiele milieustraat. Hierin kunnen inwoners klein chemisch afval inleveren, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. De mobiele wagen komt in september naar de weekmarkten in Waalwijk, Sprangkapelle en Waspik. Medewerkers staan op de markt klaar om te helpen met het inleveren van het afval. Hoewel RKC al lang begonnen is aan de competitie, gaat deze week voor veel amateurclubs het seizoen juist beginnen. Afgelopen weekend vonden in heel de Langstraat regionale voetbaltoernooien plaats om het seizoen in te luiden. Bij de Waalwijk Cup wonnen RWB bij de mannen en SVO De Gaat bij de vrouwen. Het KLM-toernooi in Loon op Zand werd gewonnen door Uno Animo. En de eerste editie van de Heusden Region Cup werd gewonnen door de Vlijmense Boys. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog een weerbericht voor je. De zon schijnt flink in het zuiden, komen ook sluierwolken voor. Het blijft overal droog en de temperatuur stijgt naar 22 graden in het uiterste noorden en 25 of 26 graden in het binnenland. Vanavond blijft het vrij zonnig met enkele wolkenvelden in het midden van het land en het zuiden. Vannacht liggen de minima tussen de 11 graden in het noordoosten en 17 graden in het zuidwesten. Morgen is er flink wat ruimte voor de zon. Er komen ook stapelwolken voor en wat wolkenvelden. Het wordt dan zo'n 26 graden, dus het blijft lekker warm, mensen. Dan de verkeersinformatie. 21 files, 35 kilometer. Het is redelijk rustig in onze regio. Dit zijn de knelpuntjes al hier in de buurt. De A2 zit toch een bos richting Utrecht. Dus zal Bommel en Knoop en Del langzaam rijden. De stilstaand verkeer staat 4 kilometer file. De vertraging 3 minuutjes. En als laatste de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Hendrik Ido-Ambacht. Langzaam rijden. De stilstaand verkeer staat een auto in de brand. En rijstrook is dicht. Staat 4 kilometer file. De vertraging zo'n 4 minuten. En dat waren de files en het weer alweer. En zo schieten we lekker op. We kijken in de top 40 van dit moment. Andrea Bocelli, David Guetta en nog een aantal artiesten. En DNA, More Than a Game.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, Ija, Morgan Tristan en DNA in More Than a Game. Zo, dat is toch weer uit. Even ademhalen en dan hebben we nu toch snel de koffer, dames en heren. Twee platen met dadelijk een relatie. En vandaag, wel weer opmerkelijk deze. Vandaag het volgende in de toch snel de koffer. Het was in 1975 dat Captain Internieuw de song I Write the Songs uitbracht. Maar dat is eigenlijk weer overgedaan door Barry Manilow. I Write a Song. En hij is eigenlijk geschreven door heel iemand anders. Namelijk helemaal niet origineel van de artiest die in het origineel staat. Maar het is eigenlijk de artiest die het eerste de song uitbracht. Hoe steken het dan in elkaar? Bruce Johnson, een lid van de Beach Boys, zong het liedje eigenlijk. I Write the Songs. En Captain Internieuw bracht het als eerste uit. En kort erop vond Barry Manilow eigenlijk ook wel dat hij aan de beurt was. Want eigenlijk was het voor hem bedoeld om dat liedje te zingen. Wat Sam Pauw leuker vindt, het origineel van Captain Internieuw. I Wrote the Song uit 1975. Of via de cover van Barry Manilow. I Wrote the Song uit 1976. Een jaartje later. Nou, misschien vind je dat een betere. Rustig, Sjade. Leuk liedje. Luister maar eens even.
1: Het origineel.
2: En de cover.

Een rustig werkje in ieder geval, dat is niet aan de koffer. Een song bedoeld voor Barry Manilow, I Write The Songs. Hij twijfelde in eerste instantie om het liedje wel te gaan zingen, want I Write The Songs, dat klinkt zo opschepperig. En eigenlijk was Captain Tennille hem voor. Liedje geschreven dus door Bruce Johnson, een lid van de Beat Boys. En zo geschiedde. André zegt mij deze keer, maak je de cover. De cover vind ik dat beter dan het origineel eigenlijk. Tja, misschien ook wel terecht, want hij was eigenlijk bedoeld voor Barry Manilow. En dat was hier dan de cover, die was net iets later, maar hij moest het eigenlijk zingen, maar Captain Tennille was hem voor. Tja, dat is ook altijd geschieden. Middagmix met Tara Roosendaal. Het origineel de cover hebben we al gehad, nu weer deze. En even te kijken wat we nog meer moeten doen. Ik zou eigenlijk de flitsschrijf moeten klaarzetten, maar dat ben ik bij deze weer eens keihard vergeten. Dat doen we zo meteen even, de flitsschrijf. Dat kan zo meteen nog wel. Dus ik neem een verhaaltje aan vast. Dus dat doen we maar even wat anders. Middagmix op deze dinsdag. Goedemiddag, welkom nogmaals. We zijn nog een klein kwartier bij je. Dus als je nog dingen wil aanvragen voor deze uitzending, dan moet je maar even melden via middagmix@wijnroosendaal.nl. Middagmix@langstadmedia.nl. Dat is die jullie wat is. Zometeen nog de flitsschijf. Maar eerst deze klasse nog een keertje uit de jaren 80. De Isley Brothers en Hold On Baby. Het is even lastig, maar het komt goed.

Die beste man die aardig overal, hè. Een wonderlijke gave is dat, hoor. Als je overblijft. Maakt niet uit waar je bent. Je voelt je thuis. Ontsta in de stromende regen. Met een lekker band of zo. Weet ik veel. Of andere ellende. Die overkomt. Een lekker band of zo. Met je fiets. Sta je daar. Feels like home, hoor. Voelt heel comfortabel. Allemaal. Maar we moeten het in godsnaam zien. Hoe dan ook. Nieuwe single van Summer in Fields. Eens kijken wat hij gaat doen komende week in de hitparadijsjes. Wij zien er wel dit in. En ik denk dat het ook wel goed gaat komen met deze zinger van Sommeu. Want bijna alles wat iemand zingt, dat wordt uiteindelijk wel goud. Dus ik kan je afvragen waarom deze plaat is gekozen als Frits Nijf. Maar dan zitten we er toch wel. Jouw middagmix, 1985. Bij noteren in de Hitradius. The Cure. En In Between Days hier in de middagmix op Leukstad FM.

Ja, dat is Blue en Leon en Hear Me Say uit de Tipraders van 2021. Mensen, het is er weer klaar. Ik moet het plaatje een beetje inkorten. Want het klokje van gehoorzaamheid tikt, om het zo te zeggen. Dat wil zeggen dat wij om 3 uur weer van zender zijn. 2 uur non-stop en om 5 uur Anton Nachtzaam weer met zijn verrassing klaar. Hij zit er weer in de studio om zijn plaatjes uit te zoeken. Dus dat gaat zo meteen goed komen. Maar eerst even de auto-DJ nog. De laatste voor vandaag. Level 42 en Guaranteed uit 1991. Een van de latere singles van deze groep. Ik zeg tot morgen, dan weer in de middagmix. Dan zijn we er weer tussen 2 en 3. Tot morgen, hoi.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Hoge Raad moet het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend afwijzen. Dat adviseert de advocaat-generaal. In 2022 werd H. door de rechter tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor 1 moord in de Scheveningse Bosjes en 2 moorden op de Limburgse Brunsumer Heide. H. zou volgens zijn advocaat in de psychose de moorden hebben gepleegd. Volgens het Hof was H. verminderd toerekeningsvatbaar, maar niet helemaal. De slachtoffers waren een 56-jarige man, een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. In de mails worden mensen aangespoord om op een link te klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishing-mails? Vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Er wordt op de link geklikt omdat het om een terugbetaling zou gaan, maar in werkelijkheid worden mensen opgelicht. Komende zondag is er geen uitpubliek welkom bij de eredivisiewedstrijd tussen SC Cambuur en FC Twente. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters van afgelopen zondag in Leeuwarden, waarbij 7 mensen gewond raakten, ligt aan deze beslissing ten grondslag. Cambuur en de plaatselijke driehoek zeggen meer tijd nodig te hebben voor een evaluatie van de gebeurtenissen en het nemen van eventuele extra veiligheidsmaatregelen. Sinds de grote intocht van voornamelijk veel Marokkanen in de Spaanse exclave Ceuta is de Spaanse Nationale Veiligheidsraad onder leiding van premier Pedro Sánchez bijeengekomen. Er is op verzoek van de leider van Ceuta, Juan Vivas, een taskforce in het leven geroepen om de problemen aan te pakken en de verschillende instanties te stroomlijnen. De Spaanse minister van Regionale Zaken, Ángel Víctor Torres, leidt de taskforce. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
11: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
10: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
11: Klinkt goed.
12: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.

Okay, bye.

0: 15 jaar komt er een einde aan lunchroom De Kameleur in de Els in Waalwijk. Vanwege sloopwerkzaamheden aan de Els moet de lunchroom noodgedwongen sluiten. Voor de eigenaren valt het nieuws zwaar. Ze gaven aan dat ze graag langer door hadden gewild. Tot en met 30 augustus blijft de lunchroom geopend. Daarna sluiten ze definitief. Na Heusden start ook Waalwijk met een proef voor een mobiele milieustraat. Hierin kunnen inwoners klein chemisch afval inleveren, zolang het allemaal maar in een boodschappentas past. De mobiele wagen komt in september naar de weekmarkten in Waalwijk, Sprangkapelle en Waspik. Medewerkers staan op de markt klaar om te helpen met het inleveren van het afval. Hoewel RKC al lang begonnen is aan de competitie, gaat deze week voor veel amateurclubs het seizoen juist beginnen. Afgelopen weekend vonden in heel de Langstraat regionale voetbaltoernooien plaats om het seizoen in te luiden. Bij de Waalwijk Cup wonnen RWB bij de mannen en SVO De Gaard bij de vrouwen. Het KLM-toernooi in Loon op Zand werd gewonnen door Uno Animo. En de eerste editie van de Heusden Region Cup werd gewonnen door de Vlijmense Boys. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.
2: Langstraat FM. Everybody get up.

0: kopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechtse politicus Gidi Markkensoer meldt dat het kabinet niet zijn kant op beweegt nadat hij met premier Jette en de vicepremiers over de begroting heeft gesproken. Volgens Markkensoer kan het kabinet jaarlijks 35 miljard euro besparen op geld dat naar het buitenland of buitenlanders gaat. Het kabinet heeft volgens hem gezegd andere keuzes te willen maken. Om zijn woorden kracht bij te zetten had Markkensoer een waardecheck van 35 miljard euro bij zich. De Ierse budgetvlieger Ryanair is boos op het kabinet Jette omdat het de schadelijke Nederlandse vliegtaks niet aanpakt. Zolang deze nepgroene belasting niet wordt afgeschaft, wil de luchtvaartmaatschappij in Nederland niet verder groeien. Nederland heeft volgens Ryanair de hoogste vliegbelasting van Europa. Ondertussen verlagen andere landen de vliegtaksen wel om op die manier banen en toeristen aan te trekken. Ryanair zegt dat Nederland steeds meer passagiers verliest die vanaf buitenlandse luchthavens net over de grens vertrekken. Bij het Duitse vliegveld Leipzig-Halle is deze maand een derde drone gevonden. Op 4 augustus werd in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig een drone met explosieven ontdekt. En een tweede drone botste op een vrachtvliegtuig van DHL. 10 dagen later, op 14 augustus, blijkt nu een derde drone en explosieven bij het vliegveld te zijn gevonden. Duitsland beschouwt dit als een aanslagpoging en de Duitse bondskanselier Merz meldt dat er bewijs is en dat er binnenkort bekendgemaakt gaat worden wie er achter deze poging tot een aanslag zit. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat zijn land extra Patriot luchtverdedigingsraketten krijgt. Er zijn door de bondgenoten ook luchtafweerbatterijen voor de korte afstand toegezegd en raketten die Russische drones en kruisraketten kunnen neerhalen. Zelensky zei niet wie de Amerikaanse Patriot-raketten schenkt. Oekraïne zit al een tijdje krap wat de Patriots betreft, waardoor Russische ballistische raketten niet op tijd kunnen worden neergehaald. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Let op als je de komende dagen over de Altenaweg in Waalwijk moet rijden. Sinds dinsdag staat hier namelijk een flitspaal. Het is niet vreemd dat ervoor gekozen is om hier een flitspaal neer te zetten. De Altenaweg is al vaker het decor geweest van verkeersongelukken. Vorig jaar verliep één verkeersongeluk dodelijk af. En moet blijken of een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen. De gemeente Leun op Zand gaat een proef starten met een grondstoffenbrengpunt. Op de markt in Kaatsheuvel kunnen mensen vanaf 11 september hier allerlei kleinchemisch afval inleveren. Met deze proef wil de gemeente Leun op Zand onderzoeken of dit van toegevoegde waarde kan zijn. In Waalwijk en Heusden werd eerder deze week een soortgelijke proef bekendgemaakt. Vanaf 31 augustus start de gemeente Heusden met meerdere werkzaamheden aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg. Er wordt een nieuw fietspad aangelegd in twee richtingen en de tuinbouwweg wordt gedeeltelijk breder. Ook wordt er op termijn een nieuwe rotonde op de weg geplaatst. De provincie Noord-Brabant heeft 1,6 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen. RKC Waalwijk heeft een nieuwe algemeen directeur. Rob de Groot schuift door van de positie van commercieel directeur naar algemeen directeur. De Groot neemt daarmee het stokje over van Willem van der Linden, die afgelopen zomer onverwachts vertrok naar Vitesse. Rob de Groot is een geboren en getogen Waalwijker en geeft aan enthousiast te zijn over zijn nieuwe functie. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. Getuigen worden gehoord. Na het ongeval dat gisteren plaatsvond, moesten 16 mensen naar het ziekenhuis worden gebracht, waaronder de bestuurder van de bestelbus en de bestuurder van de touringcar. Het is niet bekend hoe het met hen gaat. De school van de leerlingen heeft laten weten dat 2 leerlingen afgelopen nacht in het ziekenhuis moesten blijven. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in de zoektocht naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Het zou mogelijk om de 29-jarige vader van het jongetje gaan. Gisteren werd langs de N97 in Onnaaien ook al een lichaam aangetroffen. De Belgische justitie zou sterke aanwijzingen hebben dat het om het 5-jarige kind gaat. Vanavond vindt volgens het laatste nieuws autopsie plaats. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Otto zou dit bedrag niet op een rechtmatige manier hebben verdiend en werd in 2018 veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor bedreiging, afpersing en witwassen. Die zaak loopt nog in hoger beroep, maar voor de ontnemingszaak maakt dat niet uit, want volgens de rechter zijn de feiten bewezen. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn platform Truth Social dat Iran moet stoppen met het doden van demonstranten en dat het land verantwoordelijk wordt gehouden voor een gigantische humanitaire crisis. Sinds de start van de Israëlische-Amerikaanse oorlog in Iran op 28 februari is het aantal executies in het land toegenomen. In januari gingen Iraniërs massaal de straat op om tegen de regering te protesteren, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen, en voor die demonstraties worden mensen nog altijd ter dood gebracht. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 11 tot 16 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar kan een bui vallen. Bij een oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Rod Palmer. En Addicted to Love bracht de tijd op ruim 8:05.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtwerk.
0: En je zegt een prima goedemiddag. Er staat op dit moment even snel een blik werpen op de lijst. 335 kilometer aan één gesloten blik. Het is zonnig. 23 tot 25 graden in de Langstraat. Kortom, een heerlijke dinsdagmiddag. 25 augustus 2026. Tot aan 6 uur weer je dagelijkse portie fijne muziek. De flitsschijf, de speciale aanbieding, weer verkeer. En het laatste hete nieuws wat je voor de voeten geworpen wordt. Kortom, dit is Van Zessen Klaar. En dit is muziek uit de top van de hitparade. De Bossa en Magnetic.

0: einde van je werkdag. Wij begeleiden je van werk naar huis. Dit is Van Zessen Klaar.
1: Het is zomer.
2: Zomer op je radio.
0: Zomer op je radio.
2: Anton Nachtzaam.
0: Op Langstraat FM.

0: Ik ben daar een fervent tegenstander van. Waarvan? They shoot horses. Don't they?
1: No.
0: 1977 was het wel een redelijke hit voor de Racing Cars. 5 weken tot 40. En piekte op nummer 20. 335 kilometer aan één gesloten blik staat er. En waar het allemaal staat, je hoort het op de A2. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en afrit Rosmalen-West. 4 kilometer. Wel een lekker soepel muziekje eronder, jongens. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Hocht. 2 kilometer. A15 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen Gorkum en Hardingsveld-Giezendam. 3 kilometer. A27... stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Noordloos en de Merwedebrug, 5 kilometer. Net ook langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hooipolder en afrit Oosterhout-Zuid, 3 kilometer. Er is een rijbaan gesloten bij de hoofdrijbaan tussen afrit Industriegebied Avelingen en Werkendam door schade aan het wegmeubilair. En er staat stil op de Merwedebrug tussen knooppunt Gorkum en de Merwedebrug voor 4 kilometer file. Dan de A58, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Best en afrit Moergestel, 3 kilometer. En op dezelfde rijbaan staat het ook stil tussen afrit Best en afrit Oorschot voor 3 kilometer de andere kant uit dus. Net langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en Oorschot, 4 kilometer. Rondom Oorschot staat dus muurvast. En er staat ook stil op dezelfde A58 tussen afrit Tilburg Centrum West en afrit Tilburg Reeshof, ruim 2 kilometer. A59, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Os en afrit Rosmalen-Oost, 3 kilometer. Stilstaand verkeer tussen afrit Waspik en knooppunt Hooipolder, 3 kilometer. Stilstaand verkeer tussen knooppunt Hooipolder en afrit Oosterhout, nog een keer 3 kilometer. En er is een file op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Sabina, 2 kilometer. En verder staat er stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. Veel sterkte, mocht u allen in die file staan en je kent onderhand het devies als je vaker naar dit programma luistert. Mocht je in de file staan, hand aan het stuur, oog op de weg en je radio afgestemd op Langstraat FM, dan komt het helemaal in orde. We begeleiden je tot 6 uur met Van Zessen klaar. Yeah.

Feels Like Home. Ik hoop dat u dat bij ons ook heeft. Feels Like Home. Langstraat FM 105.7, 106.8. Binnenkort ook op 107.2 FM. En uiteraard via DAB Plus 6C en 8A. En langstraatmedia.nl. En via de gratis app van Langstraat FM. In beeld kun je trouwens ook even meekoekeloeren. antonnachtzaam.nl/studio626 live. Het is 6 voor 5:30 met Paul Young.

0: gingen terug maar liefst 26 jaar terug in de tijd. 2000 stond het in de hitparade. 5 weken tot 40. Nummer 16 voor Toploader. Dancing in the Moonlight. Zometeen heb ik het uitgebreide weerbericht voor de komende dagen voor u. Maar eerst gaan we schakelen met de nieuwsdesk. Daar zit Siem van der Kaa.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Let op als je de komende dagen over de Altenaarweg in Waalwijk moet rijden. Sinds dinsdag staat hier namelijk een flitspaal. Het is niet vreemd dat ervoor gekozen is om hier een flitspaal neer te zetten. De Altenaarweg is al vaker het decor geweest van verkeersongelukken. Vorig jaar verliep één verkeersongeluk dodelijk af. En moet blijken of een flitspaal het aantal ongelukken kan verminderen. De gemeente Loon op Zand gaat een proef starten met een grondstoffenbrengpunt. Op de markt in Kaatsheuvel kunnen mensen vanaf 11 september hier allerlei kleinchemisch afval inleveren. Met deze proef wil de gemeente Loon op Zand onderzoeken of dit van toegevoegde waarde kan zijn. In Waalwijk en Heusden werd eerder deze week een soortgelijke proef bekendgemaakt. Vanaf 31 augustus start de gemeente Heusden met meerdere werkzaamheden aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg. Er wordt een nieuw fietspad aangelegd in twee richtingen en de Tuinbouwweg wordt gedeeltelijk breder. Ook wordt er op termijn een nieuwe rotonde op de weg geplaatst. De provincie Noord-Brabant heeft 1,6 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen. RKC Waalwijk heeft een nieuwe algemeen directeur. Rob de Groot schuift door van de positie van commercieel directeur naar algemeen directeur. De Groot neemt daarmee het stokje over van Willem van der Linden, die afgelopen zomer onverwachts vertrok naar Vitesse. Rob de Groot is een geboren en getogen Waalwijker en geeft aan enthousiast te zijn over zijn nieuwe functie. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel Siem van der Kaa voor jouw regionale nieuwsupdate. Ik heb het weer voor je. Vanavond hebben we zon en is nog een tijdje warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen vroeg zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in onze regio kan daaruit een spatje regen vallen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. Morgenmiddag blijven we te maken houden met wolkenvelden en zonnige perioden. De kans op buien is afgenomen en het lijkt droog te blijven. De temperatuur stijgt naar 23 tot 26 graden. Daarmee is het niet alleen warmer dan de voorgaande dagen, maar doordat de lucht ook wat vochtiger is, kan het ook wat benauwder aanvoelen. De wind is overwegend matig en komt uit het oosten tot zuidoosten. Donderdag wordt een plakdag, wordt een warme, broeierige dag met de temperatuur van 25 tot 28 graden. Vrijdag zijn de temperatuur wat aangenamer met gemiddeld 22 graden.
2: Van 6 o'clock tot 6 tot 7.
3: Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

0: lekker als je in de auto zit. En dan een beetje op de maat van de muziek gas te geven. Ja, dan ga je harder, zachter, harder, zachter. Want je laat elke keer gas los. 6:06, Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor. Langstraat FM 1057-1068, DAB Plus, 6C en 8A en uiteraard 40 graads app. En langstraatmedia.nl met zometeen de Turtles uit 1967, Happy Together, maar eerst de Fruits of Labor. En For the Dance Floor.
1: Hi, dit is Annemiek van Fruits of Labor. Je luistert naar onze nieuwe single For the Dance Floor bij Anton Nachtzaam op Langstraat FM.

werd ook wel eens de klonen van de Beatles genoemd destijds. The Turtles, Happy Together, 14 weken tot 40. Dat is wel een groot hit, want ze piekte op nummer 5. Dus 43 voorbij, 17, oftewel inderdaad 13 over half 6. Jelle D., de verpleger die afgelopen zondagochtend thuis is opgepakt in verband met de dood van een hoogbejaarde bewoner van Joriszorg in Oorschot, die wordt morgen voorgeleid. Hij zit nog vast, zo meldt justitie vanmiddag. Wat de uitkomst daarvan zal worden, we gaan het allemaal voor je volgen hier op Langstraat FM. Terug nu naar 1994 met lekkere muziek van Yusundur en Nene Sherry. Dit zijn de 7 seconden. 7 seconds.

Zoiets noemen ze een power ballad volgens mij. Ja, inderdaad, een power ballad. Leave Me Behind, Nickelback. Gedraaid in het kader dat het deze hele week de speciale aanbieding is. Dat wil dus zeggen dat je morgen weer langs hoort komen. Even als de Frits schrijft in dit programma. Dat zijn eigenlijk twee zekerheden in dit radioprogramma. De Frits schrijven en de speciale aanbieding. Als een zogenaamde rode draad die door het heen het programma gedraaid wordt, zullen we maar zeggen. 8 voor 6, Langstraat FM met Year 2, 88, Angel of Harlem.

Met Tracy Ullman en de Sunglasses werd het even voor zes. Dat betekent dat dit programma er alweer op zit. Mocht je zojuist zijn ingeschakeld, dan ben je rijkelijk laat. Maar goed, morgen weer een nieuwe herkansing tussen 5 en 6. Met ook dan weer uiteraard weer verkeer. De speciale aanbieding, de flitsschijf en het laatste nieuws vanuit de redactie. Voor nu laat ik je achter, strakjes om 8 uur, Arno en Friends. En zometeen tussen 6 en 8 de lekkerste non-stop muziek. Ik zei het al, nieuwe afspraak morgenmiddag tussen 5 en 6 voor een nieuwe aflevering van 6 klaar. Hoop dat je dan ook weer luistert. We gaan eruit met The Temptations uit 1972. En Papa was a Rolling Stone. Tot morgen en een fijne avond.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. Gisteren werd langs de N97 in On High ook een lichaam aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om het 5-jarige kind gaat. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, heette hem op een drukbezochte persconferentie welkom. De afgelopen 4 weken is er volgens de Jong gepraat met de oud-trainer van onder andere Barcelona over ambitie, speelwijze, inhoud en tactisch vermogen. Xavi Hernandez is de derde keus van de KNVB. Pep Guardiola en Arne Slot bleken niet beschikbaar. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. Na het ongeval gisteren moesten 16 mensen naar het ziekenhuis, waaronder de bestuurder van de bestelbus en de bestuurder van de touringcar. De school van de leerlingen heeft laten weten dat 2 leerlingen nog in het ziekenhuis liggen en de rest weer thuis is. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Otto zou dit bedrag niet op een rechtmatige manier hebben verdiend en werd in 2018 veroordeeld tot 6 jaar cel voor bedreiging, afpersing en witwassen. Die zaak loopt nog in hoger beroep, maar voor de ontnemingszaak maakt dat niet uit, want volgens de rechter zijn de feiten bewezen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Moskou is een Amerikaans militair vliegtuig geland met aan boord volgens diverse media CIA-directeur John Ratcliffe. Die informatie komt van Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Het gaat om de eerste directe vlucht naar Rusland van een Amerikaans toestel sinds januari. Toen gingen de speciale gezanten Witkoff en Kushner erheen voor vredesgesprekken met president Poetin over Oekraïne. Het Kremlin beweert nu geen informatie te hebben en Amerika heeft nog niet gereageerd. In reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend 17 miljard euro. Volgens de Canadese regering vergeldt het hiermee de heffingen dollar voor dollar. Ook komt er een steunpakket voor bedrijven die geraakt worden door de nieuwe maatregelen van de Verenigde Staten. Gesprekken over een handelsakkoord liepen vrijdag stuk, waarna Trump importheffingen van 50% aankondigde. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. Gisteren werd langs de N97 in Onhai ook een lichaam aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om het 5-jarige kind gaat. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, heette hem op een drukbezochte persconferentie welkom. De afgelopen 4 weken is er volgens de Jong gepraat met de oud-trainer van onder andere Barcelona over ambitie, speelwijze, inhoud en tactisch vermogen. Xavi Hernandez is de derde keus van de KNVB. Pep Guardiola en Arne Slot bleken niet beschikbaar. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Deze afspraak komt na aanleiding van recente acties met tractoren bij demonstraties van boeren tegen de stikstofplannen. In de staart van een file die was ontstaan door dat protest vond een dodelijk ongeluk plaats waarbij twee mensen omkwamen. Volgens justitieminister Van Wil is demonstreren een grondrecht, maar iets anders dan de snelweg of het spoor onveilig maken. In een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis. Dat ligt voor de kust bij de hoofdstad Athene en daar is de grootste marinebasis van het land, maar die is nog niet in gevaar. Het vuur is lastig te bestrijden omdat het in een ravijn woedt. Er zijn blusvliegtuigen en blushelikopters ingezet, net zoals veel brandweerlieden en vrijwilligers. Het is in Griekenland al weken droog en heel warm, dus het risico op meer natuurbranden blijft groot. In Moskou is een Amerikaans militair vliegtuig geland met aan boord volgens diverse media CIA-directeur John Ratcliffe. Die informatie komt van Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Het gaat om de eerste directe vlucht naar Rusland van een Amerikaans toestel sinds januari. Toen gingen de speciale gezanten Witkoff en Kushner erheen voor vredesgesprekken met president Poetin over Oekraïne. Het Kremlin beweert nu geen informatie te hebben en Amerika heeft nog niet gereageerd. In reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend 17 miljard euro. Volgens de Canadese regering vergeldt het hiermee de heffingen dollar voor dollar. Ook komt er een steunpakket voor bedrijven die geraakt worden door de nieuwe maatregelen van de Verenigde Staten. Gesprekken over een handelsakkoord liepen vrijdag stuk, waarna Trump importheffingen van 50% aankondigde. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
2: Tot 10 uur vanavond is dit Arno & Friends met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs.

0: Oh, lekker deze Jody Piper samen met Cashmere. En dat was Loves, wat hebben we in 1979. Oh, Mirabel, wat een lekkere plaat. Dit is echt jeugdsentiment. En als je denkt van, hey, Van Amerika, dat is wel een hele lange uitvoering. Wanneer begon die Jody Piper nou te zingen? Nou, het was namelijk de LP-uitvoering. Want, wat is nou? Afgelopen zaterdag heb ik op de platenbus de LP van Cashmere te pakken kunnen krijgen. Ik heb hem nog nooit gezien. Volgens mij is hij ook nooit op cd verschenen. Dus deze is geript. Dat hoorde je misschien wel, want cd is makkelijk. Maar ja, Love's What I Want. Ruim 6 minuten, zeg. Dit is 6 minuten 48. Ik vond hem lekker. En waarom Cashmere raad ik met Jody Piper en Peter Hollenstellen? Maar Jody Piper heeft een beetje geschiedenis. Want die heeft heel lang geleden, toen wij nog een illegale zender waren, Radio Royale, de jingles ingezongen. Dus ik denk, nou ja, die moet ik hebben. Oh, ik hoor je niet meer wel. Zo, nou wel. Zo, goedenavond.
1: Je
0: stond uit?
1: Ja, ik stond er wel, maar nee, ik stond. Ja,
0: ik had het knopje hier uitgedrukt.
1: Oh ja,
0: dus
1: nee.
0: Zeg,
1: knopje,
0: ben je stil?
1: Ja, zeg eens. Ja, en ik hele verhalen, hele epistels vertellen. Nee, hoor, grapje.
0: Ja, ik zag je hem allemaal.
1: Mimen.
0: Ik denk, hey, mimen.
1: Nee, dus ik wou zeggen, dat is natuurlijk wel de link die we dan even moeten gebruiken.
0: Ja, bij deze plaat. Ja. En het leuke is namelijk, Peter Hollenstel is namelijk de broer. En dat wist ik ook niet, maar dat vertelde Paul gisteren. Van Connie van den Bos. En die hebben namelijk elkaar tijdens een sessie in een café Bra Bars in Voorburg ontmoet. En dat Piper namelijk op de LP van Hollenstellen de achtergrondzangeres was, ontstond er namelijk een band tussen die twee studiomuzikanten. En ze richtten ook de band op de Haché Band. En daaruit ontstond weer de band Cashmere. En de groep scoorde 1 monsterhit in 1979. 4e plaats in de top 40, dus dat is best wel mooi. Love is what you want. Ik vond het altijd een heerlijke plaat. Ik heb een singeltje ook. En het is zo'n lekkere uuropener, hè. Maar goed, de drummer van de band, Shell Shellikens, en die produceerde namelijk na de rand de Golden Earring. Dus ja, zo is het rondje eindelijk weer door. Uit 79 viel natuurlijk Cashmere uit elkaar. Het was een beetje studioband. En werd het duo Peter en Jody. Dus ja, en in 82 kwam de definitieve einde aan de band. Was het inpakken, wegwezen en nooit meer terugkomen. Maar ik heb een leuk album. Ik heb een kantje aangeluisterd. Ben moet ik nog even doen. Leuk.
1: Ja.
0: Zo moet ik het zeggen. Maar dit was leuk. Wel... Ja, ik zet hem op en denk, nou, dan begint ze te zingen. Nee, nog niet. Ik denk, oh, die is leuk om in de show te draaien.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Michelle, herkende je hem? Ja, ik denk het wel, hè. Veel gedraaid. 79, jongens. Mooie plaat uit het gouden radiotijdperk. Mirabel, goed om jou weer te zien.
1: Ja, eens gelijks.
0: Dankjewel. Op deze 25e augustus van 2026. De laatste dinsdag in augustus. Want volgende week is het 1 september.
1: Oh, precies.
0: En dan zal de temperatuur ook wel weer een graadje van minder zijn. Want ik zit nu nog met de korte mouwtjes. Maar het wordt allemaal heel erg cooler. Het was morgen 12 graden. Ik denk, oh jee, om 6:30. Het was koud.
1: Ja. En nu zitten we hier op 25,5.
0: Ja, dat is lekker.
1: Het is hier altijd wel warmer. Dus dan misschien kunnen we de korte mouwtjes nog wel even houden.
0: Aanhouden, ja. Ik vind het wel lekker vanmiddag. Want ik was eventjes in de sauna. En had er aan het even buiten gelegen. Lekker een zonnetje even. Ja, dat was heerlijk.
1: Ja.
0: Ik denk, dit zijn de lekkere temperaturen. Zo.
1: Dit zijn,
0: precies goed, hè. Gaat je 25 buiten. Dus, zo mag het voor mij blijven, toch?
1: Precies.
0: En dan weer op oploppen. Ja, toch?
1: Ja.
0: Laten
1: we het daarop houden.
0: Ja, ik ben niet zo van de winter. Nee, helemaal niet. Goed, je kunt reageren op het programma via onze studio-app 06-21-21-32-10. Ik herhaal nog even 06-21-21-32-10. Of via onze privé-app natuurlijk. En ik heb ook een nieuw plaatje meegebracht. Ja. Deze man die kennen we natuurlijk. Robert Schulz, die heeft hem op zijn naam staan. Uit Deutschland.

0: Een Duitse DJ, deze Robert Schulz, Watermat, die doet ook mee. Take it slow. Ja, take it slow. Ja, ik ben er wel van lekker slow, want niet te snel eten. Biertje moet je rustig drinken. Een wijntje moet je rustig drinken. Gewoon alles een beetje rustig aan doen. Dansen ook een beetje slow. Dat is, ja, dat is een beetje goed zo. Ja, goed. Dat was een goede barbecue, hè, afgelopen week.
1: Ja, heerlijk.
0: Dat was lekker.
1: Ja, nou ja, niet alleen heerlijk, maar het ook gewoon gezellig.
0: Het was gezellig, ja. Ja, we waren pas laat weg, want we hebben de tent mee afgebroken. Letterlijk en figuurlijk.
1: Oké. Okay.
0: En ja, toen naar huis. Dus toen moesten we echt naar huis.
1: Ja, ja nee, dan
0: was
1: toch
0: best wel laat. Het was best wel laat. Okay. Maar het was wel gezellig. Het was wel gezellig. Dus ja, ik vond het wel leuk. Een beetje bijgekleed met iedereen. Andere mensen, maar wie je niet praat. Een keer met de jeugd zo'n beetje ja. Zo. En ook met onze nieuwe voorzitter. De oudere man, Adrie. Dan dik in de 70. En ja, dat was wel leuk. Leuk gesprek over vroeger. En ik heb er van hem geleerd. Dus dat is wel interessant. Ja, ja, hij vertelde een paar mooie verhalen. Want hij is overal geweest. En hij was een beetje de... Ja, moet ik zeggen. De niet de ICT'er, maar wel degene die de automatisering een beetje moest verkopen. Of in ieder geval dat er gebeurde. Voor een Amerikaans bedrijf. En we kennen het allemaal als je hier in de regio... woont, want ja. Toen je vroeger dus van Waalwijk naar Tilburg reed, dan rook je zo altijd zo, net voor Tilburg, zo'n parfumlucht. Ja. En bij dat bedrijf werkte
1: het. Ja, ja.
0: Ja. Dus ik zei, ja, ik weet wel te herinneren wat het bedrijf is. Ja, ja. Dat weet iedereen zo'n beetje wel. Maar goed, hij deed ook zaken met Amerika en hij vertelde toch een heel mooi verhaal. Dus dat was wel leuk.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dus ik heb van hem geleerd. Ik zei, nou, dankjewel Adrie. Want wellicht moet ik volgend jaar een keer die kant op. En dan kan ik misschien wel eens jouw tips gebruiken.
1: Altijd handig.
0: Altijd wijken. Goed, 19 over 8. We gaan daar nog even over jouw week hebben. Misschien heb je toch wat leuks gedaan. Of misschien iets niets. Maar goed, leuke platen. Je kunt ze aanvragen ook via 06 21 21 32 10. Deze heb ik ook gekocht bij USA Import lang geleden. Ja, Frankie Smit. Het gaat over...

0: Frankie Smit, One Day Fly, had één hit. Deze de Double Dutch Bus. En lang geleden heb ik nog eens de 12-inch gekocht bij USA Import. Ja, we waren er vrij veel bij. Dat was in de jaren 80. Toen kochten we al die plaatjes in het begin bij USA Import in Antwerpen. Daar hebben we meer over verteld. Toen kwam de Krat Tuborg naar boven en dan vormde je elke plaat. Goed, en deze was ook leuk. Maar 12-inch is ook leuk. Veel gedraaid is tijd in de Zevenland, Aijs en Druiden. Herinneringen aan natuurlijk. Ja, ik ben altijd van de herinneringen. Hè. Plaatjes, herinneringen, vakanties. Ja, we zaten vanmorgen in de auto en toen hoorde ik weer een plaat. Ik zeg, oh, toen waren we met Gardameer, lang geleden, 2001. Het is wel leuk om dan die platen voorbij te horen komen. Dat zijn de leuke dingen altijd, hè? Ja. Vakantie en Mirabel.
1: Ja, in ieder geval. Ja. Je kop, het valt op hoeveel dingen dat je aan platen aan muziek koppelt.
0: Ja.
1: Niet altijd bewust, maar soms dan hoor je wel en denk je, oh, dat was toen en toen. En dan blijft er toch een moment aan aanplakken.
0: Ja, de ene keer is het een vrolijk moment, de andere keer een minder vrolijk moment. De andere keer, het is altijd wat. Ik hoorde ook wel eens op de radio dat mensen plaat aanvragen. En dan, waarom die plaat? Ja, toen had ik een herinnering of ik was geslaagd of het mijn eerste dochter was geboren of whatever. Ja. Iedereen heeft herinnering.
1: Ja.
0: Ja, dus het is leuk. En als je ouder wordt, krijg je steeds meer herinneringen. Ja, dat is leuk, hè? En je moet zorgen dat je blijft herinneren natuurlijk. Want dan is het wat minder altijd.
1: Genoeg dus, herinneringen maken.
0: Ja. Ik lees net dat Rob de Groot al gesteld is als algemeen directeur van RKC Waalwijk. Is leuk. Nou, gefeliciteerd Rob. Ik hoop dat het een groot succes gaat worden. Want ze kunnen wel wat gebruiken, RKC. Maar goed, nog steeds niet verloren. Dus dat is ook goed, hè? Want heel de achterban die is een beetje allemaal... Maar goed, ze hebben nog niet verloren. Ook niet gewonnen, maar ook nog niet verloren. Dus het kan altijd slechter, hè? Ja, toch?
1: Ik denk het. Ik heb geen verstand van voetbal. Dus ik wat jij zegt, klopt. Ik heb echt geen idee.
0: Ik heb ook geen...
1: Niet verliezen lijkt mij inderdaad ook wel heel positief.
0: Ja, ik heb ook niet zo'n verstand van. Maar Johan Cruijff die zei het altijd heel simpel. Het is een heel makkelijk spelletje. Je moet zorgen dat je er eentje meer maakt dan tegenstander.
1: Ja, nou ja, daar heeft hij groot gelijk in.
0: Ja, zo moeilijk is het niet. Hè? Dus dat is altijd leuk. Ik heb ook nog wat onbekende platen gezocht vandaag. Geen grote hits. We kennen natuurlijk allemaal Don't Look Back, More Than a Feeling. Brent er al iets te denderen weer? Ja, waar hebben we het dan over?
1: Boston.
0: En deze kwam ik tegen en... Ja, die lijkt er zomaar op al die andere platen. Maar ik dacht, ach, die is wel lekker. Best een lekkere rockgroep uit de jaren 70. Peace of Mind.

0: Romantische plaat uit de jaren 80, begin jaren 80. Deze Champagne, How About Us. We kennen deze plaat natuurlijk. Misschien was je wel verliefd. Ja. De camping of vakantie of gewoon thuis op het zwembad of op het buurmeisje. Het zou zomaar kunnen. Ik heb later nog de LP gekocht waar deze op staat. En ja, leuk.
1: Ja, ik mis Anton ineens.
0: Ja, serieus?
1: Ja, romantiek.
0: Oh ja, romantiek, hè. Ja,
1: vorige week was het nog zo dat bij Sade deed hij de lichten uit. En toen,
0: oh ja.
1: Toen
0: ja.
1: vonden we elkaar in het kaarslicht.
0: Ja.
1: En nu weer, How About Us. Dus
0: How
1: About Us. Anton, als je luistert, How About Us.
0: Kom deze kant op. Je bent van harte welkom. Ja, romantische plaat deze.
1: Romantiek,
0: van,
1: romantiek op de dinsdagavond. Gewoon zomaar omdat
0: romantiek
1: het kan.
0: Romantiek hier, ja. Omdat het kan.
1: Omdat het kan, omdat we er gewoon zin in hebben.
0: Ja. We willen gewoon een beetje verbinding maken met de luisteraars.
1: Ik denk dat dat heel erg gelukt is op deze manier.
0: Ja, nou, maar fijn, Mirabel. Fijn dat je het verhaal wou delen.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, soms moet je je gevoel gewoon zo
0: eventjes,
1: via een microfoon de ether in slingeren.
0: Goed plan. Ja, en dat wordt vereeuwigd, hè, want we nemen alles op hier zo. En dat wordt vereeuwigd, dus het is allemaal terug te luisteren. Ja, niet voor u, maar...
1: Ik neem mijn romantiek richting Anton ook niet terug.
0: Nee, dat is goed. Dat is heel goed. Anton, welkom, jongen, weer.
1: Ja.
0: De koffie staat weer klaar voor jou. Over koffie gesproken. Ja, over koffie gesproken.
1: Ja,
0: ik kreeg al een beetje een droog keeltje.
1: Ja, precies. Nee, ik ga koffie halen.
0: Oh, lief van je, lief. Iets uit de jaren 60 doen we altijd zo'n beetje rond half negen iets eroverheen. Mag natuurlijk, hè. Een beetje later mag dit. Instrumentaal plaatje van... Spooky in Sue. Die ken ik nog wel. Natuurlijk van Let's Talk Too Much. Misschien ken je die ook wel, dat plaatje. Let's Talk Too Much. Nou goed, het was een Nederland bandje. En ik heb de LP gekocht. En het grappige is dat dit nummer er ook op stond. En het leuke was dat dat van Radio Spy, destijds het Kaatsheuvel, was dat een intro volgens mij van Hanneke. Ja, Marie zal waarschijnlijk niet luisteren, maar misschien wel. En dat was dit plaatje. Die hadden ze als... Dat hadden we allemaal van die dishockey van zo'n begon met een muziekje. En iedereen had dan een singeltje. Of een instrumentaal plaatje. Nou, ik laat je genieten. Spoek ze dat, joh.

0: heerlijk deze plaat, zeg. Echt herkenning uit de jaren 60. Dik spookies deze af. Ditmaal van de Swinging Soul Machine. En daar hoort een verhaaltje bij natuurlijk, want ja. De twee Spooky en Soe namelijk. Dat was namelijk een Nederlands-Brits popduo. En het duo bestond uit Nederland afkomstig Iman Groeneveld en de Britse Sue Saloner. En Groeneveld was afkomstig uit de Nederlandse band de Swing Soul Machine, waar we net dus Spooky's Day of van draaiden. En Sue Saloner werd de manager van Han Meijer en producer Jaap Egmond benaderde om het duo, namelijk een duo te vormen. Oorspronkelijk zou Big John Russell, die kennen we wel, hè? Big John Russell. Maar die jaloerse vrouw verbood dat namelijk. Ja, zo ging dat in de jaren 60 en 70. En de oplossing werd dat Russell de opname van de eerste twee nummers te horen is en Groeneveld dienstrekening. De rol voor dienstrekening nam tijdens de optredens. En tijdens vele optredens in het land werd de duo begeleid door de Amsterdamse band Mayflower. De grootste hit van Spooky and Sue was Swinging on the Star. Bekendste niet, was namelijk een bewerking van het Bing Crosby nummer. De klassieker waarop Big John de zang voor zijn rekening neemt. En dit was ook het geval met de opvolger You Talk Too Much. Ja, wie kent het niet uit de jaren 70 van en natuurlijk top-op. En de grootste cover van de hit was Joe Jones. En de derde single I Got A Need was het origineel van de Moments uit 1975. Bereikte de top 10 en wordt gezien als de Northern Soul Classicer. Met name in Engeland werd het heel groot, deze plaat. En in 1976 deed ze mee met het Eurovisie Songfestival. En ze deden mee met Do You Dig It? Nou, dat was niet zo'n groot succes. Maar goed, ach, we kennen ze natuurlijk wel. Deze Spooky en Sue, wie kent ze niet? En Michel zei al, lekker die blazers. Ja, leuk joh. Ik heb het album een keer gekocht voor niet te veel. En het leuke was natuurlijk dat op dat album stond ook dit nummer. Want dan draai je het en denk je van, oh, dat is de hit. En dat is de hit. En die ken ik niet. En toen kwam dit voorbij. Toen dacht ik van, hey, dit is bekend. Ja, en dat was natuurlijk die prachtige plaat van de Swing Soul Machine. Altijd leuk. En ik denk, ja, die gaan we gewoon draaien. Ja. Dus vandaar op je radio deze plaat. Even kijken, dan gaat iets niet helemaal goed. Maar nou wel. Ja, dus altijd lekker natuurlijk om zo'n plaat te draaien op deze...
1: De laatste dinsdag van augustus alweer.
0: Ja? Sorry.
1: Ja. Oh, gezondheid. Zeggen,
0: ja, krijgen we morgen goed weer.
1: Oh, nou.
0: Volgens mij is het goed weer morgen.
1: Morgen nog wel, ja? Volgens mij. Ja.
0: En wat wordt er binnen, geloof ik?
1: Volgens mij donderdag zag ik net, gaat het onweren.
0: Oh.
1: En daarna vrijdag en zaterdag gaat het volgens mij regenen.
0: Oh.
1: Oh, er komt weer een kriebel. Een, kijk.
0: Ik weet niet hoe het komt, maar...
1: Allergisch. Ja, ik ben allergisch voor de radio, denk ik.
0: Misschien nog een paar hondenharen van, van de hond van Paul.
1: Oh.
0: Het zou zomaar kunnen.
1: Dat zou best
0: kunnen. Het zou zomaar kunnen.
1: Kan allemaal.
0: Ja goed, 25 graden morgen. 27 graden wordt het. Het wordt lekker weer. Dus belangrijk natuurlijk om het in de gaten te houden. Maar als je langs de tv kijkt, zie je ook het nieuws van de langs dat namelijk. Dus hou het in de gaten.

0: Nog zal ik een laatje. De jaren. Lekker deze. Prachtig. The Second Time Around. Shalimar. Hebben ook van die leuke platen gemaakt. En volgens mij kwam uit die groep Shalimar. Kwam ook nog een bekende zangeres. Gaat heel zo meteen even voor je op zoek. Ja. Maar in ieder geval. Mijn kennismaking met Shalimar was Uptown Festival. Dat was dan. Misschien ken je het plaatje wel. Dat is een beetje een.
1: Nee, deze uitvoering.
0: Die ken je niet. Die ken je niet van Shalimar. Deze. Nee. Die gaan we ook nog wel een keer draaien.
1: Ik heb het wel meteen even ingetypt. De bekendste zangeres van de Amerikaanse soul- en disco-groep Shalimar is Jodie Watley.
0: Jodie Watley, ja. En die had natuurlijk een hit begin jaren 90 met Real Love. Dat is echt zo'n disco-stamper. En ja. Dit was het debuutsingeltje van Shalimar. Ging zo. Dat was die. Dat was een beetje een soort Stars and 45 formatje. Ja? Want ze zijn allemaal hitjes achter elkaar gezongen. Dan dit zo, zo, dit, zo lekker. Zo. Ik heb het singeltje ook nog. Ze dus heeft voor een gulden gekocht in de bak van de Vendetta toen. Hè. Ja, daarom ken ik het nog. Het singeltje, zo'n niet zo'n mooi huisje wat ik nu op mijn scherm zie.
1: Oh ja.
0: Dit was het debuutsingeltje van Shalimar, maar het best wel anders.
1: Uptown Festival.
0: Ja. Yeah. Het is een medley, een beetje. Een beetje medley is dat zo. Dat, dus, ja.
1: Dat is inderdaad wel een heel.
0: Ja, dit is ook.
1: Maar dan zou je bijna denken dat een van de heren op het hoesje het zingt. Dat lijkt me niet dat zij dat.
0: Nou, dat zeg ik niet alles, deze Jodie Watley.
1: Nee,
0: ja, maar goed, ze werd al bekend in de jaren 70 en later in de jaren 90 met Real Love, een hele grote hit. En daar heb ik ook de single van en de CD. En die klinkt zo vet. Oh, als je je box een keer.
1: Een
0: verdieping naar beneden wil hebben, dan moet je die opzetten. Want er zit zo laag in, dat is echt niet te filmen. Dan komen bij de buren de schilderijen naar beneden, bij wijze van spreken.
1: Nou, dat moeten we niet willen.
0: Ja, ja. Een van mijn eerste LP's van de Stones.

0: 1978 kwam het album Some Girls op uit van de Rolling Stones. Ik weet het goed, ik werkte in het weekendbaantje bij Van Drongelen om een beetje te bezorgen. En ik had 's middags geld verdiend. Op die zaterdag ging ik regelrecht naar de platenzaak. Ja, en het hele album, ik kan het dromen. Het zijn voor mij alleen maar singles, deze. En dit is een single natuurlijk. En ja, Four Eyes, ook een hele mooie. Volgens mij is het wel een single geweest. Maar heel het album klinkt als singles. Als je het dan vaak genoeg draait. En ik draai hem helemaal grijs. Dus ja, ja, dat blijft gewoon... Het blijft mooi. Ja. Maar het leuke is van dit album... En ik koop hem denk ik nog wel een keer... Dat ik een hoes heb en ik kom hem wel eens tegen... Een andere hoes met andere kleurtjes. Dus er zit wel verschil in die... Ja, dat lijkt me wel een keer leuk. Als die niet te duur is, dan koop ik hem nog een keer erbij. Want
1: precies.
0: Hij heeft best wel wat speeluren gemaakt bij mij. Deze van de Rolling Stones. Some Girls heet het album. Met allemaal vrouwtjes erop. En ja, Miss You. Het is een beetje een discoplaatje van de Stones destijds. Net zoals Kiss in 79. I Was Made For Loving You heet.
1: Ja.
0: Jaartje later. Hadden de Stones een beetje de discomanie met deze. Miss You. Maar ik vind het gewoon een lekkere plaat. Dus ja, leuk.
1: Ja, nee, en, dan, en het is natuurlijk altijd leuk om... Als er meerdere varianten zijn. Sommige platen moet je gewoon in je collectie hebben.
0: Ja, sommige, hè? Ja, niet allemaal, hè?
1: Nee, allemaal. Dat wordt heel lastig.
0: Maar sommige wel. Ja. Ik kwam nog een nieuwe plaat tegen. En die vind ik eigenlijk wel goed.
1: Oké.
0: En vooral het eerste gedeelte vind ik goed.
1: Ja,
0: en het is Carol J. met Bruno Mars. En als je het begin hoort...
1: Ja.
0: Ik denk... Hij komt nu op 35 in de top 40 binnen. Ik denk dat dit nog wel een plaatje... Of 35 of 34 hoger kan komen.
1: Ah, okay.
0: Dus ik denk dat je op één komt, deze plaat.
1: Dan moet je er niet doorheen kletsen.
0: Nee, we gaan hem gewoon draaien nu. Hij komt bescheiden binnen op 35 in de top 40. Maar ik vind de nummer 1 hit. Ik vind hem ontzettend mooi. Gaan we eens luisteren. Vooral het begin.

0: Ik vind hem mooi. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik werd er even stil van. Het was dan Carol G en Bruno Mars. En binnenkort komt ze ook naar de arena, begrijp ik, Mirabel.
1: Volgend jaar juli.
0: Oh, volgend jaar duurt eventjes nog even.
1: Ja, maar ja, dan ben je nog op tijd. Dus ja, we hadden het net inderdaad over van dat het een bekend iemand, bekende zangeres is. Mm-hmm. Nou ja, als je inderdaad in de Amsterdam Arena, van de Johan Cruijff Arena staat, dan, dan ben je toch wel een bekende naam.
0: Ja, ik heb ze niet gegoogeld. Ik hoorde hem vanmiddag. Ik was even het programma aan het voorbereiden. En ik hoorde hem. Ik was gelijk pats. Ik luister altijd de eerste 10, 20 seconden. Denk van ja, het hoort hem of wordt hem niet. Ze ging het vroeg ook bij Crescendo. Plaatje opzetten. Luisteren. Als er binnen 20 seconden niks is, weg. Maar ik denk, pauw. Naderhand komt Bruno Mars erbij. Vind ik persoonlijk wat minder. Ik had liever gehad als ze zelf die single gewoon helemaal afgemaakt had. Maar ik ga eens luisteren naar haar. Ik ga ze eens even op Spotify opzoeken.
1: Ja.
0: Carol G. Ik vond het goed. Ik was wel geraakt. En ja. Ik word tegenwoordig niet meer zo gauw geraakt door de top 40 hits. Want het is, zoals wij dat noemen, van de 40 vind ik 38.
1: Ja.
0: En twee leuk. Maar dit is wel een potentiële volgens mij.
1: Hij komt inderdaad meteen binnen. Dus ik
0: 35 helemaal, vandaag. 35.
1: Nee, ik bedoel qua gevoel.
0: Oh, qua gevoel, ja. Nee,
1: en dan is het
0: goed.
1: Vooral gewoon haar stem die dan meteen binnenkomt.
0: Ja, ik ook, ja. Ja, mooie dame ook. En gewoon goed. Maar tragisch nieuws vandaag.
1: Ja, het is natuurlijk, we werden het al door de collega's ingesteind. Maar we hadden het zelf natuurlijk ook al te horen gekregen. Dolly Parton overleden op 80-jarige leeftijd.
0: Jongen, ja.
1: Dus dat is toch ook wel weer schrikken. Want volgens mij een tijdje terug was ze nog ergens in een interview dat ze toch wel gewoon nog aardig actief was. En had ik niet het idee dat er iets aan de hand was. Dus ik weet zo even niet de doodsoorzaak. Ik weet ook niet of die ergens bij de berichten staat.
0: Gaan we opzoeken, want de collega's hadden hem al geappt begin van de avond. Maar goed, we kennen ze natuurlijk allemaal van de grote hits. Heartbreaker, You Will Come Again, I Will Always Love You, Jolene, ja, die is voor mij bekend. You Are, Islands in the Stream met Kenny Rogers, ook zo'n bekende plaat. En natuurlijk nog wat kerstplaat allemaal. Maar we gaan wel eens een van de bekendste platen van haar draaien. Een beetje up-tempo nummer. We gaan haar vrolijk herinneren. Zo moeten we dat doen. Dus we gaan er gelijk niet te zwaar maken. 9 to 5.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. In Hoogwoud zijn twee doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. Een passant zag een overleden persoon buiten bij het huis liggen en belde de politie die nog een tweede lichaam vond. Er wordt in en rond het huis in buurtschap De Gouwe bij de Noord-Hollandse plaats onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar de politie zegt geen enkel scenario uit te sluiten. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Deze afspraak komt na aanleiding van recente acties met tractoren bij demonstraties van boeren tegen de stikstofplannen. In de staart van een file die was ontstaan door dat protest vond een dodelijk ongeluk plaats waarbij twee mensen omkwamen. Volgens justitieminister Van Wil is demonstreren een grondrecht, maar iets anders dan de snelweg of het spoor onveilig maken. In een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis. Dat ligt voor de kust bij de hoofdstad Athene en daar is de grootste marinebasis van het land, maar die is nog niet in gevaar. Het vuur is lastig te bestrijden omdat het in een ravijn woedt. Er zijn blusvliegtuigen en blushelikopters ingezet, net zoals veel brandweerlieden en vrijwilligers. Het is in Griekenland al weken droog en heel warm, dus het risico op meer natuurbranden blijft groot. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: lekker, hè? The Electric Light Orchestra, oftewel ILO, even kortweg afgenaamd. Dat heet Rockadia. Ik dacht, die hebben we al heel lang niet meer gedraaid. Nee. Plaat. Dus vandaar een keer dat die voorbij komt.
1: Ik heb hem volgens mij nog nooit voorbij horen komen.
0: Nee, zou goed kunnen. Die,
1: dus dan is het inderdaad, wat je zegt, al heel lang niet meer gedraaid.
0: Heel lang niet meer gedraaid, ja. Ja, dat is zo'n plaatje die je denkt van, ik zoek af en toe van die plaatjes, die hebben lang niet meer gedraaid. Van die misschien vergeten pareltjes.
1: Ja, en dit zijn dan ook, want we hadden net over als je een plaat koopt, dat er één hit op staat, maar dat je hem eigenlijk helemaal moet luisteren. Mm-hmm. Dit is dan ook zo'n nummer die staat, want volgens mij die LP, het hoesje wat ik zag, die LP, die heb ik.
0: Ja.
1: Je moet hem dus gewoon inderdaad opzetten, uit laten spelen. En dan kom je dit soort, wat jij inderdaad al heel treffend noemt, pareltjes vanzelf tegen.
0: Ja, altijd leuk om eens LP'tjes te draaien. En dan denk je, oh ja, er staan meer hitjes op. Ja. Of
1: er zijn gewoon geen hitjes, maar wel nummers dat je denkt, nou, die klinken wel lekker.
0: Ja, net is die plaat die ik gekocht heb afgelopen zaterdag van The Talking Heads. Geen hits erop, maar wel gewoon een lekker album. Ja. Dus ik denk, nou, die gaat mee in de bak. Ja, dus af en toe moet je wat... Wat nieuwe dingetjes kopen, hè? Ook, ja. Ja, toch? Ja. Nou, dat is ook zo'n lekker plaatje. Die man leeft helaas ook niet meer. Die Errol Brown, die is net als Dolly Parton To Heaven. Maar ze hebben wel hele mooie muziek achtergelaten. Hè? Zoals Dolly Parton, jongens. Ja. Gecondoleerd alle grote fans van Dolly Parton. En laten we de muziek gewoon houden. En af en toe een keer Dolly herdenken, plaatje draaien. En zo blijft ze in ons midden natuurlijk. 7 over 9 bij Arnhem & Friends. Hier is Hot Chocolate.

0: blijft aanstekelijke muziek deze van Errol Brown en zijn beste vrienden. Oftewel Hot Chocolate. Echt een plaatje die we normaal gesproken in de winter altijd draaien. Want dan is het weer voor heetje chocola. Maar goed, in de zomer kan het ook, hè, natuurlijk. Hè.
1: Ja, kan altijd.
0: Ja, er zijn van die mensen die bestellen op het terrasje gewoon een warme chocola met slagroom. Ja. Dus ik zeg, ach, moeten we snel drinken. Want die slagroom die vervliegt gewoon ter plekke, hè, ja, op je chocolade mokkie.
1: En toch is het inderdaad wel altijd...
0: Lekker?
1: Chocolademelk?
0: Ja, sorry. Ja, ik doe het niet zo heel vaak, maar ja. Maar een slagroompje vind ik altijd wel lekker. Weet je wat ik nou echt lekker vind?
1: Nee.
0: Een bananenslagroom. Heb je er wel eens op?
1: Ja.
0: Ja? Vroeger toen ik met mijn moeder, lang geleden natuurlijk, maar toen ging ik op woensdagmiddag, toen ik op de lagere school zat, gingen wij naar de markt in Waalwijk op het Vredesplein.
1: Ja.
0: En dan kregen we altijd een banaan met slagroom. Dus dat is de herinnering van vroeger.
1: Ja.
0: Ja. Misschien een beetje een rare combinatie, maar altijd wel lekker. Dus thuis doen we wel eens dan... soms doen we hem vers kloppen. Maar ja, dan een dag later is die slagroom helemaal... ja, dan is hij niet meer zo, hè.
1: Nee.
0: Dus dan kopen we toch maar zo'n spuitbus van een bekend merk. Uit het noorden des lands.
1: Ja.
0: Maar ja, dan gaat...
1: Ja.
0: En dan nog een keer... En dan mijn vrouw ook...
1: Eerst de slagroom eraf eten van, en dan toch nog...
0: Als je niet.
1: Ja. Nee, ik herken het. Ik weet nog wel, toen ik kleiner was en thuis woonde, dan kwam er altijd zo'n mobiele ijskar door de straat rijden.
0: Ja, ja.
1: En die had dat ook.
0: Ja.
1: Zo'n plastic snackbarbakje, banaan erin.
0: Was dan normaal zo'n frikandel speciaal in gaat, daar ging dan een banaan in. Ja.
1: En dan eventueel nog met chocoladesaus eroverheen.
0: Oh ja, of met die rode saus.
1: Ja. En dan was het altijd inderdaad tractatie. Sowieso als het belletje was, dan mag ik naar buiten. En als je dan inderdaad dat mocht halen. Ja, dus ik herken het.
0: Maar we waren blij met een klein ding, hè?
1: Ja, toen
0: een banaan met slagroom. Ja, daar gingen we gewoon echt van helemaal uit ons dak.
1: Ja.
0: Dat was gewoon lekker. Dat is gewoon mooi. Ja, dat is een leuke herinnering. Wil je wat delen met ons? Kan natuurlijk via onze WhatsApp. Dat is 06 21 21 32 10. Ik herhaal 06 21 21 32 10. Of via onze pagina natuurlijk aan Our Friends. Op Facebook of gewoon bellen. Kan uiteraard ook. Via de WhatsApp kun je ook bellen. Maar je kunt ook gewoon bellen via 0416-652-652. Hoeveel is het ook weer? 0416-652-652. We gaan het maar hebben over een groep die heel veel vriendinnen heeft gehad. Want ze hebben heel wat geschreven over dames. Ik heb het over Toto.
1: Ja.
0: Ze hebben zoveel vriendinnen gehad. En over al die vriendinnen werd een plaatje gemaakt. Maar dat is vaak als je een jonge groep hebt. Dan heb je natuurlijk regelmatig vriendinnen. Zo gaat dat als je tijd hebt. En, er zijn wel meer van die groepen die altijd productief waren. Eigenlijk zeg maar in de tijd dat ze romantisch waren altijd. Nou, de rand waren het allemaal van die hele serieuze platen zo. Ja, ik zei het al, serieuze platen. Ik hoorde gisteren een livevoering van Africa.
1: Oh.
0: Ja, die was ook wel mooi. Ja, inderdaad, ze konden gezellig aan. Die was ook zo leuk, maar deze is mooi.

0: Een ode, een van de vriendinnen van Toto. Pamela, je hebt ze live gezien, hè? In de 013.
1: In 013 nog. Ja, dat was toen hadden ze daarna de shows in het Ziggo, volgens mij.
0: Mm-hmm.
1: En ja, het is alweer 2 jaar terug, denk ik.
0: Zo.
1: Ja, dat gaat misschien al wel langer geleden. Mm-hmm. En toen stonden ze inderdaad twee avonden ook in 013 in Tilburg. Nou ja, dat scheelt een hoop. Of 3700 of 17.000 bezoekers.
0: Zo. En leuk? Leuk concept?
1: Ja, ik vond ze goed.
0: Ja.
1: En we hadden het er net inderdaad over. Ja, misschien dat het... of waarschijnlijk dat het niet meer de bezetting was van... Weleer.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat maakt mij dan eigenlijk niet zo heel veel uit. Het gaat mij om de nummers en dat het gewoon op dat moment klinkt. En of het dan de zoon is of de vervangende gitarist. Ja, dat maakt mij in zoverre niet uit.
0: Als je de hits maar hoort.
1: Ja, sowieso. Ja, het is wel fijn dat je de hits. Dat je denkt van, oh ja, en dat je er alle mee kan.
0: En speelden ze die een beetje?
1: Ja, volgens mij spelen ze alles.
0: Oh, lekker. Ja, dat kan ook wel eens een tegenvaller zijn. Dat hoorde ik pas van Bob Dylan. Die speelde gewoon bijna geen ene hit.
1: Nee.
0: Die speelde gewoon allemaal onbekend. En toen zat iedereen, nou, wanneer gaat het gebeuren? En uiteindelijk kwam er wel wat. Maar het is altijd zo. Dat vond ik wel leuk toen van de Doobie Brothers een paar jaar terug weer in de Gelderdome hoorde. Als voorprogramma van de Eagles. Ja, die speelden ook al die hits. Dat was wel leuk. Die denk van, oh, die ken ik. En die, en die, en die, en die, en die. Ja, dat is leuk. Ja, leuk om die weer gezien te hebben.
1: Ja, precies. En de echte fans, die hebben natuurlijk, die kennen alle platen en albums, alles maar uit hun hoofd.
0: Mm-hmm.
1: Daar zullen er waarschijnlijk best wel een aantal bij zijn die denken van... ja, maar dat was een leuke en dat. Dus wat geen hit was.
0: Ja,
1: en die zitten dan weer juist te wachten op die onbekende.
0: Ja, ja, zo zat ik vorige week nog even een concert terug te kijken van Roger Waters. Dat was wel leuk. Dat hij dus heeft gegeven. En er zijn van die mensen, want dat is natuurlijk ook in Brazilië en zo allemaal opgenomen. Die zingen gewoon alles mee.
1: Ja.
0: Die mensen. En het is wel grappig natuurlijk. Heb je trouwens nog een stukje naar Lowlands gekeken?
1: Nee.
0: Oh, ik heb een klein stukje gekeken, omdat mijn vrouw zat te kijken.
1: Ja.
0: En ik was even aan het werk nog. En ze zei, dat is leuk. Er was, Nederland met muziek was erop.
1: Oh.
0: Of Lowlands. Ik zei, nou, dan doe maar Lowlands.
1: Ja, ja.
0: En toen kwamen jouw charmantische blonde engel kwamen nog tegen op muziek.
1: Oh.
0: En dat was natuurlijk René Schuurmans. Ik zeg, hij is nog populair ook, want hij komt op de tv. En dat is de laatste single was hij aan het zingen.
1: Hij
0: en,
1: is echt...
0: hij is wel popiopie.
1: Hij is echt heel bekend.
0: Ja, en de grap is natuurlijk van... toen zei die naar de rand backstage zei hij van... ja, ze zongen niet zo mee, hè. Ja, het is ook een nieuwe plaat, dus die kennen ze nog niet. Ik zei, ja, dat is wel zo.
1: En toch zul je merken dat van de echte fans van een artiest, een band...
0: Ja, die kennen alles.
1: Die kennen ook de nieuwe platen.
0: Vooral die Joke en meiden, die kennen het allemaal. Die staan gewoon allemaal ermee te brullen. En het was goed opgenomen in Zwolle, dus dat was wel leuk hier een eindje vandaan. En ik zie hem regelmatig, zie ik hem in Adams kostuum, René Schuurmans, want daar zitten we in de sauna.
1: Ja.
0: En de grappige is, mijn vrouw die kende hem helemaal niet. Dus op een gegeven moment ging hij daar zitten en toen begon hij wat te vertellen. En toen, toen zei ze van, wie ben je eigenlijk?
1: Ben je? Ja.
0: Oh ja, ik ben René Schuurmans. Oh, die zanger, ja. Oh, ja, aha. Ja, nou, we kijken nooit bijna geen tv, dus ik kende René. Die was wel leuk, dus we zien hem elke maand wel een paar keer. Dus dan komt hij lekker een beetje relaxen. En dan, ik moet het netjes zeggen, ik wil zeggen, dan lullen we over muziek. Maar dat klinkt een beetje in de sauna verkeerd. Maar,
1: dat vind ik dan heel apart.
0: Ja, dat is altijd wel leuk. Dus in de sauna hebben we altijd de leukste gesprekken over van alles waar. En dan vindt hij leuk om een beetje te tuinieren en een beetje te zingen en een beetje te snappelen. En dan heeft hij weer een reisje naar Spanje en dan gaat hij ook weer naartoe. En dan, leuk. Dus,
1: ja, precies,
0: Maar hij heeft een schare fans, dus dat is altijd wel grappig.
1: Precies, ik ken hem vanaf 96.
0: Jij kent hem wel heel lang, hè?
1: Ik ken hem heel lang. En vorige keer zei je dat hij mij niet kent qua bij naam. Maar we hebben samen bij de gemeente gewerkt.
0: Aha,
1: voordat hij bekend was.
0: Okay, het kwartje viel nog niet, maar ik zal hem nog wel een keer aan herinneren als ik hem zie.
1: Ja, dus je dan inderdaad
0: dat meldt. Ken je Mirabel nog? Die knappe jonge meid daar zo, 1996 bij de gemeente. Daar gaat er misschien een sterretje bij hem
1: opkomen. Of hij denkt zo van,
0: wil ik
1: niet meer
0: aan
1: herinnerd worden. Ja, precies. Nee.
0: Ja,
1: voor mijn rijkdom kan ik weten.
0: Het zou zomaar kunnen natuurlijk, want er zijn natuurlijk
1: nou, er zijn wel weinig die van toen hij nog bij de gemeente werkte.
0: Oh, zong hij toen al?
1: Toen zong hij met zijn zus.
0: Oh, met zijn zus. Oké. Nou, het zou zomaar kunnen hier, want die vrouw van John Russell, die werd jaloers. En daarom mocht hij niet meer zingen met Spooky.
1: Oh.
0: Of met Sue. Dus er staat John Russell, zijn vrouw was jaloers. Dus je verbood namelijk dat hij...
1: Dat hij moest... Nou ja. Ja. Bij de gemeente zat hij alleen maar gewoon te tuinieren, wat hij dus nu leuk vindt. Dus die is op zijn vrouw hoeft niet jaloers te zijn.
0: Ik ken zijn vrouw niet verder, maar ik ken René wel. Dat is altijd leuke gast, altijd. We hebben leuke gesprekken. Dus,
1: nou, altijd leuk.
0: Ja, dus dat is altijd gezellig.
1: Maar dus die kwam je tegen bij op het beeld van Lola.
0: Ja, was wel lachen. Ja. En toen hij net op de andere zender Lowlands was die Avro Tros programma op. En toen stapte Patricia verder en toen was het Lowlands. En er was een leuk groepje, daar gaan we daar iets van draaien. Ja. Die kwamen uit Australië.
1: Ja.
0: Dat waren de Perils.
1: Ja.
0: Als je eentje hebt gehoord, hebben ze alle 95 gehoord. Maar het was wel een leuk bandje. Ik hou wel een beetje van leuke dingen. Want soms op Lowlands en op Pinkpop ontstaan vaak nieuwe mensen ontdekt.
1: Daar kom je. Je hebt de bekenden die in de grote tenten spelen, in de Alfa.
0: Ja.
1: Maar er zijn heel veel kleine tentjes waar heel veel bekende bands.
0: Ja, misschien deze dame ook wel destijds. Misschien moeten wij een keer naar Lowlands hier wel worden wij ontdekt, hè? Je weet maar nooit.
1: Oh,
0: hè?
1: Ja.
0: Dit is ook wel leuk.
1: Oh, help.
0: Joni Mitchell.

0: ze kan wel lekker, gewoon lekker laag. Joni Mitchell, The Big Yellow Taxi. Door heel veel artiesten gecoverd deze plaat. Dus, maar we draaien volgens mij de originele. Tenminste, wat ik me kan herinneren. We gaan een foute plaat draaien, lieve luisteraars. Uit de jaren 80 of 70. Ik heb erop gedanst, dus vandaar de herinneringen.
1: Oh, ja.
0: Helemaal fout, maar wel lekker.

0: Ja, ik kwam gelijk in het Caribische gebied als ik deze plaat hoor van de Goombay Dance Band. Band opgericht eind jaren 60, begin jaren 70. En ze waren populair natuurlijk in de jaren 80 met deze prachtige plaat, The Sun of Jamaica. En het middelpunt van de band was namelijk de Duitser Oliver Benz, die van kinds af aan namelijk actief was in de muziek. En Benz bouwde namelijk zangervaring op door deelname aan een kerkkoor en volgde zijn muziek- en theateropleiding aan de hogeschool. Van de Hogeschule voor Muziek van Theater in Hamburg. En het eind jaren 60 speelde hij in de Duitse versie van Hair.
1: Kijk.
0: Samen met zijn vrouw, Alicia, die leerde hij daar kennen, bracht je dus de Goombay Dance Band naar Nederland. Een beetje Caribische muziek, een beetje invloed van Boney M. Want je zou zomaar denken, van, het zou Boney M kunnen zijn. Ik dacht, nou, misschien heeft Frank Farian wel geproduceerd, maar dat kan ik zo 1, 2, 3 niet vinden. Dus volgens mij niet. Maar hij was zeer populair, want ik zie nog een fotootje uit 1975. In een volle muziekzaak, dat de mensen allemaal een handtekening van deze Oliver wouden hebben.
1: Olivia.
0: Ja, hij is wel een beetje ouder geworden, want ik zie nog een plaat of een fotoshoot die er nu uitziet. Maar goed, we worden natuurlijk allemaal een dagje ouder.
1: Hè? Dat is wel de bedoeling.
0: Ja, gelukkig, gelukkig. Heb je nog wat te melden over de afgelopen woche?
1: Afgelopen week, nee. Ja, ik
0: zie misschien nog, was gedaan, je
1: was
0: gehad?
1: Was Melton. Nee, niet. Een donderdag een hele leuke barbecue gehad bij een superleuk radiostation.
0: Oeh, was het, wel dat?
1: Verder eigenlijk gewoon lekker een rustig weekend.
0: Gehad. Oh, belangrijk. Ja. We gaan een nummer 1 draaien in Nederland en Amerika.
1: Kijk.
0: Ja, als je de eerste plaat hoort, dan weet je wie het is.
1: Ja.

0: lekker deze plaats. The Shocking Blue, nummer 1 in Nederland. Nummer 1 natuurlijk in Amerika. Deze prachtige plaat. Venus, wie kent hem niet? Ja, gewoon een lekkere plaat.
1: Ja, ja, precies wat je zegt. De eerste aanzet is al meteen herkenbaar.
0: En dan hoor je gelijk wie het is.
1: Ja, dan weet je meteen
0: Appig,
1: wie het is. Je hoeft niet eens na te denken of het eventueel Bananarama zou zijn. Want die had een heel andere begin. Dus nee, ja, dit is meteen herkenbaar Shocking Blue.
0: Ja. Ja, lekker hè, zo'n plaatje uit de jaren 70.
1: Ja, 70, 60.
0: Ja, volgens mij 70, volgens mij Shocking Blue Venus. Ik zal even spieken, jongens.
1: Moet je nagaan, 40 plus jaar oud. En het is nog steeds een lekker nummer. Dus dat hebben ze destijds goed
0: voor elkaar, hè?
1: Ja. Ja, het internet is een beetje traag vandaag aan deze kant.
0: Ja, is een beetje traag. Is,
1: aan mijn kant krijg ik weinig informatie tevoorschijn. Maar ik zou bijna zeggen, denk ik, eind 60.
0: We gaan gewoon even kijken. Opgerichte Robbie van Leeuwen natuurlijk. Naar gezegd, bij de Motions had hij het plafond bereikt. Dus hij begon samen met Mariska Veres. Denis Duur, deze geweldige, lekkere band. Even zien. Even kijken. Nou, ze hebben heel wat Shocking Blue. Dat zijn de albums. Maar we gaan even voor de singles natuurlijk. Singeltjes, Venus. 1969, ja.
1: Ja,
0: zie je eigenlijk. Eind jaren 60. Oh, ja, lekker joh. Ja, lekker geplaat. Marty Joe, die kwam erachteraan. Die was ook lekker. En trouwens in Nederland, de hoogste positie was 3. Ik dacht namelijk dat hij hoger was gekomen. Maar goed, in Amerika was het 1. Maar hij stond wel 26 weken in de Nederlandse top 40. Dus dat is weer even langer, hè?
1: Ja.
0: En dat je ook niet bij de NS moet dollen.
1: Nee.
0: Dat was ook die plaat van Never Marry a Railroad Man.
1: Oh, ja.
0: In 1970.
1: Ja,
0: Eén keer op nummer 1, 2 weken. Dus dat was wel nummer 1 plaat. Deze Mighty Joe kwam ook op 1. Even kijken, wat is er meer? Hello Darkness, Shocking You, Blossom Lady. Ja, dat zijn leuke platen. Die Inkpot, die is ook leuk. Oh, die kan ik me nog herinneren. 1972 van Dansles. Nummer 5. Ja, toen ging het een beetje naar beneden. Toen was het tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip. Ja, lekker. Dus leuke plaat. Dus dat waren de Shocking Blue.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tot zover de informatie over Shocking Blue.
0: Over Shocking Blue. Ja, dat was de Shocking Blue man.
1: Ja.
0: En het weekend is net voorbij, maar we hebben ze hier nog wel hoor.

0: Ja, maak heel wat plaatjes. Deze man heet eigenlijk Abel Markkonen Tesfaye. Hij is geboren op 16 februari 1990 in Canada. En ja, hij begon namelijk met het uploaden van zijn eigen muziek, namelijk in 2010. Anoniem uploaden op YouTube. En hij werd ontdekt. En ja, de rest is eigenlijk history, hè, want hij had een samenwerking met Ariana Grande, Love Me Horror. Nou, natuurlijk deed hij ook Earn It It van de film 50 Greatest of Sale, daar werd hij helemaal bekend mee. Heeft inmiddels heel wat studioalbums op zijn naam staan, maar het grappige is dat hij eigenlijk van die naam The Weeknd weer af wil. Hij wil eigenlijk naar zijn eigen naam terug. Dus hij wil eigenlijk dat hij gewoon straks Abel Tesfaye gaat heten. Dus zo gaan we misschien weer tegenkomen.
1: Even denken terug,
0: oké. Hoe de... Is dat? Is dat? Nou, dat was de Weeknd.
1: Ja.
0: Weeknd dan zonder E, hè? Weeknd.
1: Dan moet hij altijd zeggen, ja, eerst was ik de Weeknd. En dan zegt iedereen, oh ja.
0: Oh ja, dus, ja, maar nou ben ik Abel Tesfaye.
1: Ja, waarom?
0: Want, ja, dan wil hij gewoon zijn eigen naam. Ja, ja. Dat gebeurt zo af en toe, hè?
1: Ja, ik wou zeggen, dat Terence Trent D'Arby, die mag je ook niet meer zo aanspreken. Maar dan denk ik, ja, maar die heeft heel zijn geloof veranderd. En heel, dus dan snap ik misschien beter dat je een andere naam kiest. Maar als je een artiestennaam hebt en je gaat weer terug naar je eigen naam, dan kan het vrij verwarrend zijn.
0: Ja, en, moeten we binnenkort nieuwe jingles maken? Dat ik hier Arno en Friends met Huis, maar dat het Mirabel...
1: Dat het een
0: Hasselvat wordt.
1: Ja,
0: Mirabel Hasselvat.
1: Ja, maar wij riepen altijd, jaren geleden riepen we Hasselvat, gewoon als algemeen.
0: Ja. Oh, ja.
1: En nou dat die rare Peter Gillis Hasselvat met seks... correspondeert, zeg maar. Oh, okay. Is het ineens heel raar om dat te gaan roepen. Dus dat
0: maar ik kijk nooit Peter Gillis, dus voor mij is Hasselvat gewoon...
1: Ja, mij ook. Maar ja, dat als je het bij anderen roept, dan denken ze, oké. Nee, ik ga een leuke artiestennaam bedenken.
0: Oké.
1: Okay. Voor mezelf.
0: Oké. Okay. Nee, dat is goed.
1: Waarom vind ik dat jij er ook in moet? Dan moet jij ook een DJ. Ja. Je had er al ooit een, dus dan moet je daar weer terug.
0: Ja, dan gaan we weer terug. Ja, we krijgen toch nieuwe jingles binnenkort. Want we gaan van naam wisselen.
1: Ja, ja, ja.
0: We worden streekomroep. Dus het is niet meer Langstraat FM.
1: Nee.
0: Het wordt ook niet RTV Midden-Brabant. Het was wel leuk geweest. Ja. Maar dan moet een nieuwe naam hebben. Maar daar wordt binnenkort nog... een keer een
1: dan moesten we inderdaad nog even met z'n allen over brainstormen. Ja. Maar dat is best een lastige, denk ik.
0: Radio Hartsvlat.
1: Maar ja, er zitten zoveel gemeentes straks bij elkaar.
0: Ja. Moet al die banners weg hier zo? Al die hier mooi in
1: die
0: studio,
1: aan,
0: die mooie
1: aan de fans,
0: banner.
1: Die gaan we per opbod verkopen.
0: Alles hier in de studio is langsgeraad. We hebben al zoveel namen gehad. Begon met Maastad. Toen was het RTV Midden-Brabant en toen werd het Langstraat
1: volgens mij. Dat valt op zich nog wel mee.
0: Ik heb ze allemaal nog liggen thuis, de jingles. Dus in die tijd. Goed, we gaan Donna Summer draaien. Ja. Niet Donna Boter, maar Donna Summer, ze smeert zo lekker weg altijd. Disco Queen, ook helaas alweer overleden. Oh man, dat lijkt wel overlijdensdag vandaag met al die artiesten. Maar deze is ook zo'n lekker deuntje dit. Donna Summer, ze debuteerde bij Fred van Oekel in de Hasje Show. Ik weet het goed dat ze helemaal door de mangel werd gehaald. Maar ze werd wel ontdekt in Nederland. Reeds! En ze scoorde een hele grote hit. Ja.

0: heerlijk, deze plaat van Donna Summer. Oh, prachtig. This time I know it's for real. Ja, het is zeker real. Het is bijna kwart voor geworden op deze radio. En we zitten even te kijken hier zo naar die prachtige Van Oekel. Wat die, ja, die man is pas ontdekt op zijn 59ste. Grappig, hè? Door Wim T. Schippers. En hij groeide als chef Van Oekel uit als een hoofdrolspeler van natuurlijk het programma De Fred Hangier Show. Prachtig. En ja, een heel mooi personage was dat natuurlijk. En Van Oekel die was de patatbakker. En die kwam met het Belgische plaatje Reet. Ja, je bestaat echt, hè. Zo moet je er maar opkomen. En ja, daar begon Donna Summer natuurlijk haar carrière. Luf, Waldolala. Ja, heel veel van die artiesten waren daar een beetje door de... Ja, zeg maar, door de slij gehaald. Ja. Maar ze werd natuurlijk wel een personage natuurlijk. En hij riep ook van alles, hè, die chef Van Oekel. Hè. Als het ware... dat ben ik dus, Reeds. En wie is u? En ik word niet goed. Ja
1: allemaal prachtig, van die dingen. Online. Dat zou allemaal zo op pegeltjes kunnen, wat die
0: prachtig.
1: Man...
0: Wat heeft. Heb ik daar nou voor nodig? Ja, ja, prachtig. En hij nam ook een single op natuurlijk met Herman Brood. Oei, oei, dat is lekker. Ja, het was gewoon mooi. Het was gewoon leuk. Chef Van Oekel. Dat waren nog stadion jongens met de VPRO en in de jaren 70. Dat was leuk. Heb je nog een andere leuke anekdote, Mirabel?
1: Nee. Zo niet eigenlijk. Geen anekdotes. Maar dit, ik heb het nooit gekeken. Dat inderdaad van chef Van Oekel. Maar ik ken natuurlijk wel de dingen inderdaad met Waldolala, met Luf, die dan afzeiken. En inderdaad, Donna Summer.
0: Ja,
1: ja dat was natuurlijk wel een karikatuur, die man. Ja,
0: prachtig. Hij is overleden in 1997. Ja, dus ja, die man is weer een tijdje geleden. Net als de dag van gisteren, joh. Dat, ja, het gaat allemaal sneller.
1: Jongen. 40 jaar.
0: Ja. Goed, we gaan verder met het plaatje uit... ja, lekker David Bowie. Is ook niet meer onder ons, maar hij heeft wel zulke lekkere muziek gemaakt. Oh, dat begin is zo lekker. Oh. We zijn een beetje van de sound. En ik soms een beetje van de visie, hè. Sound en visie. We doen het gewoon. Wij doen het in één pakje. Het is net zo'n chipolata pudding, hè. Die je vroeger opende zo en er zat er zo'n sausje in. Dan ging dat sausje zo over die chipolata pudding. Oh, dan moet ik gelijk aan denken. Denk ik, oh, dat was lekker ongezond.
1: Ja.
0: En dan maak je daar een graadje in.
1: Ja.
0: Boven. En dan begon die saus al te lopen zo over die chipolata pudding. En dan deed je hem op je bord. En dan trok je daar dat dekseltje vanaf.
1: Ja.
0: En dan krijg je gelijk weer
1: dat
0: de kriebels.
1: Dat zijn wij. Zijn dat.
0: Ja, dat zijn dat.
1: Het
0: totaalpakket. Chipolato pudding.
1: De ik weet saus niet of over jullie gebak, over jullie toetje.
0: Over jouw toetje, ja. Zou het dan bestaan, chipolato pudding?
1: Ja, zeker.
0: Ja, nog steeds?
1: Ja, okay. Dat nog wel eens.
0: Moet ik een keer weer gaan eten? Een keer een groetje. Net als een puddingbroodje heb ik een tijdje geleden ook op. Er zit heel je neus onder de...
1: Ja, onder de poedersuiker.
0: Poedersuiker. Oh, heerlijk. Dat doe ik ook weer denken aan vroeger. Je kocht er bij bakkerij Spekenbrink altijd. Maar dan een andere keer weer.
1: Ja, volgende.

0: Het is eigenlijk maar een heel kort nummer dit, hè? Ik dacht dat het veel langer duurde, maar het is gewoon echt een kort nummertje. Het is echt ingekort. Ik zal de LP-versie eens een keer opzoeken. Misschien dat hij wat langer duurt.
1: Ja. Het is dit, ja, volgens mij is het wel extra kort.
0: Ja, het is...
1: Ik kan me niet voorstellen. Er zijn ook heel veel stukken dat ik denk... Ja, dat kwam volgens mij nog wel van alles achter.
0: Dus, ja, want het is toch 3 minuten 2.
1: 3 minuten 2, hè?
0: Het volgende nummer op het verklaar hebben staan is nog korter. Ik heb er wel de 12 inch van. Maar op het album staat niet de 12 inch.
1: Nee.
0: Maar ik heb het album... Ik was er al een tijdje naar op zoek. Het album Non-Stop. Erratic Cabaret. Ja? Uit 1981 van natuurlijk Softcell. Waar die prachtige hit op staat, Tainted Love. En het album afgelopen zaterdag gevonden. Ik denk, nou, ik moet hem toch een keer hebben. Maar die is gewoon leuk. Die is gewoon lekker. Heel het album is goed.
1: Oh, kijk.
0: Dus ja, ik heb hem al 2 keer gedraaid. Het was steeds beter. Ik denk, nou, die had ik eerder moeten kopen.
1: Ja.
0: Maar dat is echt zoiets van, als ik dan een keer in Kaam ben wel eens. En ik luister daar. Dan denk ik, nou, heb ik 3 nummers geluisterd. Ik denk, ja, is niks. Eén is een hit.
1: Ja.
0: Maar je moet er gewoon... Het is net als wijn.
1: Ja.
0: Maar nu een slokje nemen, denk je ook, ja, dat is ook niks. Nee, je moet heel het glas drinken. Misschien heel de fles, dat zou zomaar kunnen. Met een lekker hapje erbij, zo'n kaarsje of doodje.
1: Nee, dan, je moet de plaat inderdaad gewoon, opzetten.
0: En gewoon helemaal draaien.
1: Maar ja, dat ligt er ook even aan wat ze kost. Want we hadden het net al over dat die prijs van de platen natuurlijk sky high is soms.
0: Ja, gaat wel omhoog, hè?
1: Ja, en als je dan best wel veel voor een plaat moet kopen en je weet niet of alles goed is.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, als die nou niet te veel kost, dan kan je zeggen, oké, ik koop hem en is het niks, jammer. Ja. En dan heb je geluk als het wel wat is. Maar dus dat is een beetje...
0: Ik heb er een trucje op gevonden. Ik zal meteen even uitlokken.
1: Nou.
0: Zo heb ik die LP van de Talking Heads ook gekocht.
1: Ja.
0: Even geluisterd. Maar ik heb een trucje voor gevonden. Die heb je ook wel.
1: Ja.
0: Hier is die. Tainted Love van Softcell, jongens. Lekker.

0: Ik vind het gewoon een lekkere plaat deze. Tainted Love. Prachtig, deze van de twee heren Mark Almond en David Bell. Groeide op nabij de zee, namelijk in Southport. En ja, ze ontmoetten elkaar in 1977 als studenten. En, ze werden een groepje. In de tijd dat ook Visage een hit was, natuurlijk, of een bekende groep was. Duran Duran, Spandau Ballet, uit die tijd komen ze een beetje. En, ja, dat is gewoon een lekkere plaat. Gewoon lekker. Lekker. Ja. Als je hem tegenkomt, ja, moet je gewoon kopen, het album. En wat ik nog steeds een heel mooi nummer vind, is een minder grote hit geworden, maar wel een goede plaat, is Torch. Van Softseller. Dat goed dan. Trompet in het begin. Ik vind het geweldig. Gewoon een prachtige plaat om te draaien.
1: Ik heb mijn lijstje van mijn plaat. Ik heb niks van Softseller, maar ik heb wel The Stars We Are, de solo plaat van Mark Elmer.
0: Oké, dat zou ook best goed zijn. Dat is een beetje de zangerij.
1: Ja, een beetje, ja.
0: Ja. Het zit erop, lieve dame.
1: Ja.
0: We gaan er van tussen.
1: We komen niet meer terug in augustus.
0: Nee, in augustus niet meer.
1: Ze zien ons niet meer terug.
0: Maar volgende week wel. Kerstverse nieuwe maand. Nieuwe dag. Dinsdag 1 september zijn we er weer tussen 8 en 10. Nieuwe And Our Friends op Langstraat FM. Ben erbij. Gedraag je, geniet en geef van de zon morgen. En als je wat te melden hebt, dan kan via onze app altijd 06-21-21-32-10. Zet hem maar boven. Arno, M. Rebel. Dan komt het van ergens bij ons terecht. Ja, tot volgende week.
1: Ja, zeker tot volgende week.
0: En bedankt. Doei.
1: Graag gedaan. Doei.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. In Hoogwoud zijn 2 doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. Een passant zag een overleden persoon buiten bij het huis liggen en belde de politie die nog een tweede lichaam vond. Er wordt in en rond het huis in buurtschap De Gouwe bij de Noord-Hollandse plaats onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar de politie zegt geen enkel scenario uit te sluiten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

watch it.

gele jongen. Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen? Als FOMO mens was. Maar als ik één wens had, had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag. In plaats van om 6 uur in de snackbar. Maar fuck het, we leven. Dus bestel de

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, al dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: hallo. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal omschrijven als al het andere ook.